Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Saoedi-Arabië zegt te zijn aangevallen door drones die vanuit Irak zijn afgevuurd door pro-Iraanse groeperingen, net zoals gisteren het geval was. Doelwit waren oliefaciliteiten in het land. Meerdere drones zijn volgens het Saoedische ministerie van Defensie uit de lucht geschoten. Of er ook doelwitten geraakt zijn, is onbekend. Gisteren heeft Riyad de regering in Irak gevraagd herhaling te voorkomen. Bagdad beloofde een onderzoek in te stellen. Klanten van de ING die hun betalingen met de scanner van de bank doen, kunnen geen gebruik maken van Wero, het nieuwe betaalsysteem dat iDeal vervangt. ING-klanten kunnen wel betalingen doen via hun smartphone of tablet. Bij de ING werkt een Wero-betaling anders dan via iDeal en de scanner kan die niet goedkeuren. Hoeveel klanten gebruik maken van de scanner is onbekend. Wel weet de bank dat minder dan 1% van de betalingen met de scanner wordt gedaan. Na een vlucht van 24 uur en 24 minuten is het nieuwe lange afstandsvliegtuig van de Australische vliegmaatschappij Qantas geland in het Franse Toulouse. Het toestel, een speciale Airbus 350 met een extra brandstoftank van 20.000 liter, was vertrokken vanuit Melbourne en vloog zonder tussenstops ruim 23.000 kilometer. Het ging om de langste commerciële vlucht ooit en de verwachting is dat het vanaf oktober volgend jaar wordt ingezet voor commerciële vluchten. De Oekraïense president Zelensky heeft een goed gesprek gehad met de Amerikaanse president Trump. Dat schreef hij op X nadat hij het Witte Huis had verlaten. Hij bedankt Trump voor alles wat ze samen doen om de levens van mensen in Oekraïne te beschermen en vrede te bevorderen. Zelensky trad niet in detail, maar zei met Trump over het maken van Patriot-raketten in Oekraïne gepraat te hebben. Ze spraken ook over diplomatie, mogelijk over nieuwe sancties tegen

En dan nog het weer. Het blijft vannacht helder en droog en het kwik daalt naar 17 graden. Overdag zomers met veel zon en bij weinig wind wordt het tussen de 28 en 35 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Word elke dag bemoedigd en geïnspireerd. Laat de muziek je raken. Het nieuws je informeren. Het geluid van de Beverlanden. Iedere ochtend van 7 tot 9 met Marcel Steenbakker.

Een goed gesprek en geïnformeerd worden, dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Saoedi-Arabië zegt te zijn aangevallen door drones die vanuit Irak zijn afgevuurd door pro-Iraanse groeperingen, net zoals gisteren het geval was. Doelwit waren oliefaciliteiten in het land. Meerdere drones zijn volgens het Saoedische ministerie van Defensie uit de lucht geschoten. Of er ook doelwitten geraakt zijn, is onbekend. Gisteren heeft Riyad de regering in Irak gevraagd herhaling te voorkomen. Bagdad beloofde een onderzoek in te stellen. Klanten van de ING die hun betalingen met de scanner van de bank doen, kunnen geen gebruik maken van Wero, het nieuwe betaalsysteem dat iDeal vervangt. ING-klanten kunnen wel betalingen doen via hun smartphone of tablet. Bij de ING werkt een Wero-betaling anders dan via iDeal en de scanner kan die niet goedkeuren. Hoeveel klanten gebruik maken van de scanner is onbekend. Wel weet de bank dat minder dan 1% van de betalingen met de scanner wordt gedaan. Na een vlucht van 24 uur en 24 minuten is het nieuwe lange afstandsvliegtuig van de Australische vliegmaatschappij Qantas geland in het Franse Toulouse. Het toestel, een speciale Airbus 350 met een extra brandstoftank van 20.000 liter, was vertrokken vanuit Melbourne en vloog zonder tussenstops ruim 23.000 kilometer. Het ging om de langste commerciële vlucht ooit en de verwachting is dat het vanaf oktober volgend jaar wordt ingezet voor commerciële vluchten. De Oekraïense president Zelensky heeft een goed gesprek gehad met de Amerikaanse president Trump. Dat schreef hij op X nadat hij het Witte Huis had verlaten. Hij bedankt Trump voor alles wat ze samen doen om de levens van mensen in Oekraïne te beschermen en vrede te bevorderen. Zelensky trad niet in detail, maar zei met Trump over het maken van Patriot-raketten in Oekraïne gepraat te hebben. Ze spraken ook over diplomatie, mogelijk over nieuwe sancties tegen Rusland.

En dan nog het weer. Het blijft vannacht helder en droog en het kwik daalt naar 17 graden. Overdag zomers met veel zon en bij weinig wind wordt het tussen de 28 en 35 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

0: Yeah. Yeah. Yeah.
1: De Nederlanden.
2: Goedenacht. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Saoedi-Arabië zegt te zijn aangevallen door drones die vanuit Irak zijn afgevuurd door pro-Iraanse groeperingen, net zoals gisteren het geval was. Doelwit waren oliefaciliteiten in het land. Meerdere drones zijn volgens het Saoedische ministerie van Defensie uit de lucht geschoten. Of er ook doelwitten geraakt zijn, is onbekend. Gisteren heeft Riyad de regering in Irak gevraagd herhaling te voorkomen. Baghdad beloofde een onderzoek in te stellen. Klanten van de ING die hun betalingen met de scanner van de bank doen, kunnen geen gebruik maken van Wero, het nieuwe betaalsysteem dat iDeal vervangt. ING-klanten kunnen wel betalingen doen via hun smartphone of tablet. Bij de ING werkt een Wero-betaling anders dan via iDeal en de scanner kan die niet goedkeuren. Hoeveel klanten gebruik maken van de scanner is onbekend. Wel weet de bank dat minder dan 1% van de betalingen met de scanner wordt gedaan. Na een vlucht van 24 uur en 24 minuten is het nieuwe lange afstandsvliegtuig van de Australische vliegmaatschappij Qantas geland in het Franse Toulouse. Het toestel, een speciale Airbus 350 met een extra brandstoftank van 20.000 liter, was vertrokken vanuit Melbourne en vloog zonder tussenstops ruim 23.000 kilometer. Het ging om de langste commerciële vlucht ooit en de verwachting is dat het vanaf oktober volgend jaar wordt ingezet voor commerciële vluchten. De Oekraïense president Zelensky heeft een goed gesprek gehad met de Amerikaanse president Trump. Dat schreef hij op X nadat hij het Witte Huis had verlaten. Hij bedankt Trump voor alles wat ze samen doen om de levens van mensen in Oekraïne te beschermen en vrede te bevorderen. Zelensky trad niet in detail, maar zei met Trump over het maken van Patriot-raketten in Oekraïne gepraat te hebben. Ze spraken ook over diplomatie, mogelijk over nieuwe sancties tegen Rusland.

En dan nog het weer. Het blijft vannacht helder en droog en het kwik daalt naar 17 graden. Overdag zomers met veel zon en bij weinig wind wordt het tussen de 28 en 35 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

De vroege morgen van. Streekomroep de Beverlanden.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. In Beekbergen staat een zorginstelling voor jongeren in brand. 20 jongeren en hun begeleiders zijn geëvacueerd. 1 persoon is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Ook enkele bomen vlogen door de vuurzee in brand. Bij een nabijgelegen zomerkamp zijn uit voorzorg 186 kinderen geëvacueerd. De brandweer is de komende uren nog aan het nablussen. Het pand in Beekbergen is niet meer te redden. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. In de Zuid-Japanse regio Kumamoto zijn 2 vrouwen omgekomen bij een explosie in een winkelcentrum. Gisteren werd het gebied getroffen door een zware aardbeving. De hulpdiensten wisten 8 mensen uit het winkelcentrum te halen. 2 van hen zijn overleden en 3e kreeg een hartstilstand, maar is nu buiten levensgevaar. Het is onbekend hoeveel mensen er nog in het pand zouden kunnen zijn. Vanwege de kans op naschokken en aardverschuivingen zijn 300.000 mensen in Kumamoto geëvacueerd. Tienduizenden mensen zitten zonder stroom. De Iraanse revolutionaire garde heeft ballistische raketten afgevuurd op Amerikaanse bases in het Midden-Oosten. Volgens het Amerikaanse leger zijn alle projectielen onderschept. Het is niet duidelijk waarom Iran nu de aanval heeft geopend. De Amerikanen besloten afgelopen vrijdag om tijdelijk geen Iraanse doelen meer aan te vallen. Iran legde als reactie daarop de vergeldingsaanvallen stil. In de Amerikaanse staat Georgia is een tiener van 16 tot levenslang veroordeeld wegens het doodschieten van 4 leerlingen op zijn school 2 jaar geleden. Hij gebruikte een aanvalsgeweer dat hij voor kerst van zijn vader had gekregen. De tiener bekende vorige week schuld aan moord. Omdat de 16-jarige geen enkel berouw toonde, besloot de rechter hem als volwassene te berechten. Ook de vader is schuldig bevonden. Hij krijgt zijn straf later deze week te horen.

Het weer. Bij een zwakke zuid- tot zuidwestenwind wordt het opnieuw zonnig en tropisch warm. Op de Wadden loopt het kwik op tot een graad of 29. Elders wordt het lokaal 35 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. In Beekbergen staat een zorginstelling voor jongeren in brand. 20 jongeren en hun begeleiders zijn geëvacueerd. 1 persoon is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. In de Zuid-Japanse regio Kumamoto zijn 2 vrouwen omgekomen bij een explosie in een winkelcentrum. Gisteren werd het gebied getroffen door een zware aardbeving. De Iraanse revolutionaire garde heeft ballistische raketten afgevuurd op Amerikaanse bases in het Midden-Oosten. Volgens het Amerikaanse leger zijn alle projectielen onderschept. In de Amerikaanse staat Georgia is een tiener van 16 tot levenslang veroordeeld wegens het doodschieten van 4 leerlingen op zijn school 2 jaar geleden. Hij gebruikte een aanvalsgeweer dat hij voor kerst van zijn vader had gekregen. Het weer. Bij een zwakke zuid- tot zuidwestenwind wordt het opnieuw zonnig en tropisch warm. Op de Wadden loopt het kwik op tot een graad of 29, elders wordt het lokaal 35 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Reddingswerkers hebben op het Japanse eiland Kyushu zeker 13 lichamen geborgen na de zware aardbeving van gisteren. Gevreesd wordt dat het dodental nog verder oploopt. De aardschok heeft vooral ravage aangericht rondom de stad Kumamoto. Na de aardbeving vielen bij een explosie in een winkelcentrum 2 doden. De overheid laat medicijnen, voedsel en water naar het gebied brengen. In Beekbergen staat een zorginstelling voor jongeren in brand. 20 jongeren en hun begeleiders zijn geëvacueerd. 1 persoon is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Ook enkele bomen vlogen door de vuurzee in brand. Bij een nabijgelegen zomerkamp zijn uit voorzorg 186 kinderen geëvacueerd. De brandweer is de komende uren nog aan het nablussen. Het pand in Beekbergen is niet meer te redden. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. De Iraanse revolutionaire garde heeft ballistische raketten afgevuurd op Amerikaanse bases in het Midden-Oosten. Volgens het Amerikaanse leger zijn alle projectielen onderschept. Het is niet duidelijk waarom Iran nu de aanval heeft geopend. De Amerikanen besloten afgelopen vrijdag om tijdelijk geen Iraanse doelen meer aan te vallen. Iran legde als reactie daarop de vergeldingsaanvallen stil. In de Amerikaanse staat Georgia is een tiener van 16 tot levenslang veroordeeld wegens het doodschieten van 4 leerlingen op zijn school 2 jaar geleden. Hij gebruikte een aanvalsgeweer dat hij voor kerst van zijn vader had gekregen. De tiener bekende vorige week schuld aan moord. Omdat de 16-jarige geen enkel berouw toonde, besloot de rechter hem als volwassene te berechten. Ook de vader is schuldig bevonden. Hij krijgt zijn straf later deze week toegekend.

Het weer. Bij een zwakke zuid- tot zuidwestenwind wordt het opnieuw zonnig en tropisch warm. Op de Wadden loopt het kwik op tot een graad of 29, elders wordt het lokaal 35 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt langzaamaan wat drukker voor de Moerdijkbrug, de A16 richting Rotterdam vanuit Breda. Nu 4 kilometer en 10 minuten extra. Door die wegwerkzaamheden heb je één rijstrook minder. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: Het wordt vandaag tropisch warm. The heat is on. Glenn Frey.
1: De Beverlandse Ochtendshow.
2: Goedemorgen, Beverland.
1: Met Marcel Steenbakker.
0: Laat die ventilator maar even lekker zijn werk doen vandaag. Woensdag 29 juli, het is 8 over 7. Goedemorgen, dag 210 in 2026. Ik zat te kijken gisteren, dag 207, maar het is inderdaad al dag 210. Wat schiet het jaar toch op? Goedemorgen, Beverland. We zijn alweer halverwege de week. Het wordt een zonovergoten, zeer warme, tropische dag op Noord- en Zuid-Beverland. Dus houd het hoofd koel en drink voldoende water vandaag. Vandaag is het de internationale dag van de tijger. Een dag waarop aandacht wordt gevraagd voor de bescherming van deze indrukwekkende maar bedreigde diersoort. En we tellen verder af. Nog 63 dagen tot mijn allerlaatste Beverlandse ochtendshow op 30 september. Maar eerst maken we samen weer een mooie ochtend van hier bij Streekomroep de Beverlanden. Met muziek, streeknieuws en alles wat speelt op Noord- en Zuid-Beverland. Wel

0: Dat ik weer net zou een mooie slogan zijn voor de Beverlands ochtendshow. Push the button and turn me on. En daarvoor hoorde je Nathan Deeuw en BB Rexha. Heart still beating. 7:15. Goedemorgen. Het is woensdagmorgen 29 juli. Het wordt vandaag opnieuw volop zomer op de Beverlanden met zelfs tropische waarden. De ochtend begint al zacht met ongeveer 18 graden en de zon die krijgt de hele dag vrijwel vrij spel. In de loop van vanmorgen loopt de temperatuur snel op. Rond het middaguur zal het al ongeveer 26 graden zijn. En vanmiddag stormt die temperatuur naar een waarde van 34 graden. Tropisch warm dus. De lucht die blijft vrij droog met een luchtvochtigheid van ongeveer 57%. En dat is prima, want dan is de warmte iets minder benauwd. Staat eerst weinig wind, later waait er een zwakke tot matige west-zuidwestenwind, maar die gaat nauwelijks voor verkoeling zorgen. En met ongeveer 15 zonuurtjes vandaag, absoluut geen regen en een neerslagkans van 0%, wordt het een zonovergoten woensdag. En ook vanavond blijft het nog lang warm met temperaturen die liggen rond 30 graden. Kortom, een zeer warme, zeer zonnige woensdag op Noord- en Zuid-Beveland. Tipje, advies, drink voldoende water, zoek tijdens de warmste uren van de dag regelmatig de schaduw op en vermijd zware inspanning in de middag. Mocht je deelnemer zijn aan de Zeeuwse Rijwiel en Tour Vierdaagse die gisteren van start is gegaan, mijn advies luidt dat je niet te laat moet starten vandaag. Begin gewoon zo meteen over iets meer dan een uur rond 8:30 vanaf buurthuis De Pit in Goes-Zuid. En dan is het nog goed uit te houden, zeg maar. Vanmiddag wordt dat een heel ander verhaal op de fiets. In het nieuws vanmorgen op deze woensdagmorgen. Goes kiest voor toekomstbestendig laadnet. Nieuwe draaibrug in Wemeldingen voorlopig buiten gebruik. En boeren protesteren opnieuw langs de A58.
1: Op weg, de Beverlandse ochtendshow.

eenzaam zijn. Hoe jij je ook voelt en wat je ook meemaakt, wij brengen muziek voor jou. Altijd.

Cloud samen met Suzanne en Freek, Vassi, ga maar. Daarvoor nieuw werk van Celine Dion. Nieuwe single heeft ze uitgebracht en die heet Bonjour, Pardon, Merci. 7:30, goedemorgen, woensdagmorgen. Het is de Beverlandse ochtendshow. Bijna weer aan de goede kant van de week. Na 12:00 vanmiddag, na het doorzagen van de week, gaan we weer al vooruitkijken naar het weekend. Misschien blijft het dan ook wel zo lekker weer als vandaag. Overigens, morgen zit er wel een verandering in het weer te komen. Maar daar praat ik je het volgende uur eventjes over bij. Bijna 7:55, woensdagmorgen 29 juli. Het is vandaag de internationale dag van de tijger. Een dag waarop wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor de bescherming van één van de meest indrukwekkende dieren op aarde. Tijgers zijn krachtige en bijzondere roofdieren, maar hun leefgebied staat onder druk. Daarom is bescherming van de natuur zo belangrijk. En zeg nou zelf, zo'n prachtig dier verdient het om niet alleen in boeken en films te blijven bestaan. Ja, een tijger die zul je op de Beverlanden natuurlijk niet zomaar tegenkomen. Maar ook hier weten we hoe belangrijk natuur en biodiversiteit zijn. Van de Oosterschelde en Westerschelde tot de polders en natuurgebieden. Ieder dier en iedere plant heeft zijn eigen plek in het grotere geheel. De Internationale Dag van de Tijger herinnert ons eraan dat natuurbescherming niet alleen ver weg belangrijk is, maar ook gewoon dichtbij. Noord- en Zuid-Beveland bijvoorbeeld.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In Beekbergen staat een zorginstelling voor jongeren in brand. 20 jongeren en hun begeleiders zijn geëvacueerd. 1 persoon is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. In de Zuid-Japanse regio Kumamoto zijn 2 vrouwen omgekomen bij een explosie in een winkelcentrum. Gisteren werd het gebied getroffen door een zware aardbeving. De Iraanse revolutionaire garde heeft ballistische raketten afgevuurd op Amerikaanse bases in het Midden-Oosten. Volgens het Amerikaanse leger zijn alle projectielen onderschept. In de Amerikaanse staat Georgia is een tiener van 16 tot levenslang veroordeeld wegens het doodschieten van 4 leerlingen op zijn school 2 jaar geleden. Hij gebruikte een aanvalsgeweer dat hij voor kerst van zijn vader had gekregen. Het weer. Bij een zwakke zuid- tot zuidwestenwind wordt het opnieuw zonnig en tropisch warm. Op de Wadden loopt het kwik op tot een graad of 29. Elders wordt het lokaal 35 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Happy to be stuck with you. En daarvoor The Boys uit Birmingham, UB40, Unemployment Benefit 40 en If It Happens Again. 8:08, wat stopte dat ding abrupt zeg. 8:08, goedemorgen. Het is de Beverlandse ochtendshow. Woensdagmorgen 29 juli. In het nieuws vanmorgen. De gemeente Goes zet bij nieuwe laadpalen vooral in op toekomstbestendige techniek. Laadpunten moeten straks geschikt zijn voor het terugleveren van stroom door elektrische auto's. Al ziet het college nog te weinig bewijs dat dit helpt tegen netcongestie. Goes wil geen maximumtarieven invoeren en laat de prijzen over aan de markt. Ook blijft parkeerdruk een belangrijke factor bij nieuwe laadlocaties. En de nieuwe draaibrug in Wemeldingen die wordt voorlopig niet bediend vanwege terugkerende storingen. Volgens de gemeente worden de problemen vooral veroorzaakt door sensoren die de brug automatisch stilzetten wanneer boten te vroeg doorvaren. De instellingen van het veiligheidssysteem worden nu gecontroleerd en mogelijk aangepast. En daarna moet de draaibrug weer normaal kunnen worden gebruikt. Langs de A58 bij Capelle in de Poel hebben Zeeuwse boeren opnieuw omgekeerde Nederlandse vlaggen geplaatst. Met deze actie protesteren zij tegen de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Volgens de boeren kunnen de voorgestelde maatregelen grote gevolgen hebben voor de toekomst en de financiële haalbaarheid van agrarische bedrijven. Meer acties en andere acties dan het plaatsen van omgekeerde vlaggen die zijn niet uit te sluiten. De boeren zijn op zijn zacht gezegd behoorlijk pissig over al die stikstofmaatregelen. En er zijn heel wat wetenschappelijke onderzoeken inmiddels op losgelaten. De een ontkent de ander weer. Dus ja, de waarheid houden we even in het midden. Inmiddels is het wel zo dat heel wat BN'ers ook zichzelf scharen achter Agrarisch Nederland. Waaronder Marianne Zwagermans. Zij heeft zich ook aangesloten met haar Vereniging van Plattelandsbewoners. Zij trekt behoorlijk fel van leer tegen de overheid als het gaat over stikstofmaatregelen. Volgens haar draait het alleen maar om datacentra en asielzoekerscentra. En over die datacentra, vanmorgen zag ik in de krant, in de PZC, een artikel over een gedeputeerde die, extra elektriciteit die vrijkomt, wil gebruiken voor datacentra onder andere. Dus misschien, mevrouw Zwagermans, zit er een kern van waarheid in uw verhaal.

0: Koningin van de Nederlandse rock'n'roll, Anouk in de Beverlandse Ochtendshow en Girl.
1: De Beverlandse Ochtendshow. Met Marcel Steenbakker.
0: Daarvoor de Rolling Stones.

Twee projecten van Kerk in Actie. Projecten die zitten in Colombia. En ze ondersteunen daarmee kinderen in achterstandswijken. En er wordt geholpen met de opleiding voor predikanten. Die wordt daar ook mee ondersteund met de opbrengst daarvan. De boekenmarkt loopt tot en met 13 september. Volgens de organisatie kunnen bezoekers dus niet alleen op zoek naar mooie tweedehands vondsten. Maar tegelijkertijd dragen ze ook bij aan twee goede doelen maar liefst. De Beverlandse Ochtendshow, hierbij Streekoproep de Beverlanden. Wil je reageren in de show? Dat kan via de app 0113-794100. 0113-794100. Ik weet, het klinkt niet als een 06-nummer, maar geloof me, je kunt er gewoon naartoe appen. En anders, als je een bericht hebt wat je opgenomen wilt hebben in onze agenda of gewoon een nieuwsfeitje, laat het ons dan even weten via redactie@streekomroepdebeverlanden.nl. redactie@streekomroepdebeverlanden.nl. Dit komt uit de film Trolls. Camila Cabello, Anna Kendrick.

Camila Cabello, Anna Kendrick en Justin Timberlake uit de film Trolls True, It Takes Two. 29 juli in 1981 op deze dag trad koning Charles, toen nog de Britse kroonprins, in het huwelijk met Diana Spencer. Zij overleed op 31 augustus 1997 tijdens een auto-ongeluk in Parijs, waarbij ook haar vriend Dodi Al-Fayed kwam te overlijden. Zo meteen na achter bij je terug voor deel 2.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. De waterstand in Nederlandse rivieren is nooit eerder zo laag geweest. Volgens de laatste voorspellingen van Rijkswaterstaat daalt de waterafvoer in de Rijn volgende week naar 650.000 liter per seconde, waar dat normaal gesproken 2 miljoen liter per seconde is. De historisch lage waterstand komt doordat er amper regen valt en het smeltwater uit de Alpen dat al maanden op is. Omdat de Rijn ook de Waal en de IJssel voedt, staat ook daar het water historisch laag. Reddingswerkers hebben op het Japanse eiland Kyushu zeker 13 lichamen geborgen na de zware aardbeving van gisteren. Hulpdiensten zoeken krampachtig naar mensen die nog onder het puin liggen en er zijn vele tientallen vermisten. De aardschok richtte vooral ravage aan rondom de Zuid-Japanse stad Kumamoto. Na de aardbeving vielen daarbij een explosie in een winkelcentrum 2 doden. De Japanse overheid laat medicijnen, voedsel en water naar het gebied brengen. Bij een uitslaande brand in een zorginstelling voor jongeren in Beekbergen is een gewonde gevallen. Die is naar het ziekenhuis gebracht. 20 jongeren en hun begeleiders zijn geëvacueerd. Bij een nabijgelegen zomerkamp zijn uit voorzorg 186 kinderen geëvacueerd. De brand is inmiddels geblust. Het pand is volledig verwoest. Omdat het een oud gebouw betreft, wordt gekeken of er eventueel asbest is vrijgekomen.

Volgend jaar worden naar verwachting voor het eerst meer elektrische auto's verkocht dan auto's met een verbrandingsmotor. Uit een nieuwe prognose van ING valt op te maken dat het aantal elektrische auto's oploopt van 40% nu naar 55% of meer in 2027. Dit komt vooral door zakelijke rijders en door een belastingmaatregel die rijden op brandstof minder aantrekkelijk maakt. Over leaseauto's op brandstof moet jaarlijks 12% van de nieuwwaarde extra worden betaald. Het weer. Bij een zwakke zuid- tot zuidwestenwind wordt het opnieuw zonnig en tropisch warm. Op de Wadden loopt het kwik op tot een graad of 29. Elders wordt het lokaal 35 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Tim Schaap van de ANWB. Vandaag is het wederom file rijden op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug 10 minuten extra. Er is één rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: uit Capelle. Het nummer beschrijft de nasleep van een intense ontmoeting vol verlangen, nostalgie en de zoektocht naar antwoorden. Een sterke nieuwe release van eigen Beverlandse bodem. En daarom deze week onze Airplay track hier bij Streekomroep de Beverlanden.
1: Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg.
0: Woensdagmiddag, woensdagmorgen 29 juli.
1: Blijf bij ons.
0: Ja, met deze temperaturen, weet je het niet meer, hè?
1: Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.
0: Ik wilde eigenlijk al een sprongetje gaan maken naar de goede zijde van deze week. Nog eventjes wachten. Goedemorgen, wij zijn de Beverlanden. Dit is Op Weg, de Beverlandse ochtendshow. Het tweede uur van deze woensdag, de 29e juli, is begonnen. Buiten loopt de temperatuur vandaag flink op. Hier houden we het lekker koel met de mooiste muziek, het laatste nieuws uit de streek. En natuurlijk het weer met een vooruitblik naar het weer van morgen. Op Internationale Dag van de Tijger geven we deze ochtend alvast een stevig muzikaal brulletje. Fijn dat je erbij bent. Samen maken we er weer een mooie zomerochtend van. Hier.

Een lekker begin van je dag met Marcel Steenbakker. Marcel Steenbakker. Op weg. Op weg. De Beveland'se ochtendshow.

0: Woensdagmorgen 29 juli. Het is vandaag ook de internationale dag van de tijger. Daarvoor hoorde je Survivor en The Eye of the Tiger in de Beverlandse ochtendshow. 7:15 geweest. Het wordt vandaag een tropische zomerdag op Noord- en Zuid-Beveland. De zon die schijnt volop. Het blijft droog en de temperatuur loopt op naar maar liefst 34 graden vanmiddag. En ook vanavond blijft het nog lang warm. De UV-straling is zeer hoog vandaag. In de volle zon kan je huid al binnen 10 tot 20 minuten verbranden. Zorg dus voor voldoende water, zoek geregeld de schaduw op en smeer jezelf goed in. En mocht je deelnemen aan die Zeeuwse rijwiel- en tourvierdaagse, tip voor je, start niet al te laat vandaag. Maar begin bijvoorbeeld zo meteen om 8:30, zodat je lekker vroeg binnen bent. Morgen is het duidelijk minder heet dan vandaag, maar nog altijd aangenaam en zomers. De dag begint met ongeveer 19 graden en de temperatuur loopt op naar zo'n 26 graden. Zon en enkele wolken die wisselen elkaar af en met ongeveer 11 zonuren is er nog volop ruimte voor de zon. Blijft vrijwel droog met slechts 5% kans op neerslag. Nou, dat is te verwaarlozen. Staat een matige westelijke tot west-noordwestelijke wind die voor merkbare verkoeling zal zorgen morgen. Kortom, na de tropische hitte van vandaag krijgen we morgen een aangenamere, maar nog steeds zomerse donderdag. In het nieuws van morgen, woningkapelle doelwit van vuurwerkaanslag. Tim van Dijk uit Colijnsplaat, trots na eerste Tour de France. En gemeentearchief Rijmerswaal, tijdelijk gesloten.
1: Op weg, de Beveland.

Ed Sheeran in de Beverlandse Ochtendshow woensdagmorgen met American Town. En daarvoor Human staat in de hitlijsten. David Guetta, Third Party en John Martin. Goedemorgen, woensdagmorgen. We tellen af naar de goede zijde van de week. Althans, dat zeggen altijd veel mensen. Woensdagmiddag na doorzagen van de week om 12 uur. Dan zitten we weer aan de goede kant van de week. En dan gaan we weer al uitkijken naar het weekend. Mits je natuurlijk vakantie hebt, dan is iedere dag hetzelfde. En geniet je gewoon van zomer op Noord- en Zuid-Beveland. Woensdagmorgen 29 juli. Laten we eens kijken wie er vandaag een jaartje ouder wordt. Op de celebrity verjaardagskalender vandaag acteur Hidde Maas. 82 jaar vandaag. Was onder meer te zien in de film van Baantjer. Heeft ook nog in heel wat andere series gespeeld en heel wat andere speelfilms. Zijn lijst is indrukwekkend. De Amerikaanse acteur Stephen Dorff is ook jarig. Hij wordt vandaag 53 jaar. En schrijver en columnist Jan van Toortelboom schrijft ook voor onder andere de PZC. Geboren in Vlaanderen en woont tegenwoordig in Ossenisse op Zeeuws-Vlaanderen. Jan die wordt vandaag 51 jaar. Geen zingende artiesten vandaag, dus zijn we maar eventjes gaan kijken wat we uit Vlaanderen boven water konden toveren. Hier is het leuke van de Kreuners. Ik wil je in de Beverlandse Ochtendshow.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. De waterstand in Nederlandse rivieren is nooit eerder zo laag geweest. Volgens de laatste voorspellingen van Rijkswaterstaat daalt de waterafvoer in de Rijn volgende week naar 650.000 liter per seconde, waar dat normaal gesproken 2 miljoen liter per seconde is. Reddingswerkers hebben op het Japanse eiland Kyushu zeker 13 lichamen geborgen na de zware aardbeving van gisteren. Hulpdiensten zoeken krampachtig naar mensen die nog onder het puin liggen en er zijn vele tientallen vermisten. Bij een uitslaande brand in een zorginstelling voor jongeren in Beekbergen is een gewonde gevallen. Die is naar het ziekenhuis gebracht. 20 jongeren en hun begeleiders zijn geëvacueerd. Volgend jaar worden naar verwachting voor het eerst meer elektrische auto's verkocht dan auto's met een verbrandingsmotor. Uit een nieuwe prognose van ING valt op te maken dat het aantal elektrische auto's oploopt van 40% nu naar 55% of meer in 2027. Het weer. Bij een zwakke zuid- tot zuidwestenwind wordt het opnieuw zonnig en tropisch warm. Op de Wadden loopt het kwik op tot een graad of 29, elders wordt het lokaal 35 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog altijd viel op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam voor de Moerdijkbrug. 4 kilometer en 10 minuten. Er is één rijstrook dicht door wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

De hoofdpunten van het nieuws. Man in the Arena, voormalig Airplay track hier bij Streekomroep de Beverlanden van The Script. 9:10. In het nieuws van morgen. Een woning aan de Spalingstraat in Capelle is in de nacht van zondag op maandag beschadigd door een explosief. Vermoedelijk een cobra. Door de ontploffing sneuvelde een raam en ontstond een grote ravage in de woonkamer. De bewoners bleven ongedeerd. De politie doet onderzoek en roept alle getuigen met informatie of camerabeelden op zich te melden. Wielrenner Tim van Dijk uit Kolijnsplaat kijkt met trots terug op zijn eerste Tour de France, meldt Omroep Zeeland. De wielrenner hielp zijn ploeggenoot Remco Evenepoel aan een tweede plaats in het eindklassement en noemt het een onvergetelijke ervaring. Na de zwaarste en de snelste Tour de France ooit zit er rust voorlopig nog niet in, want Van Dijk rijdt deze week alweer meerdere criteriums. En het gemeentearchief van Rijmerswaal is tijdelijk gesloten voor bezoekers. Vanaf dinsdag 18 augustus is het archief weer toegankelijk. In de tussentijd kunnen inwoners informatie zoals bouwtekeningen, bodemonderzoeken of gegevens voor familieonderzoek digitaal aanvragen. En dat kan via de website van de gemeente Rijmerswaal, rijmerswaal.nl.

0: Roland Orzabal en Kurt Smith, oftewel het duo Tears for Fears en Ends of Night.
1: De Beverlandse Ochtendshow. Met Marcel Steenbakker.
0: Mooie muziek gemaakt deze jongens al vanaf de jaren 70, eind jaren 70. Dit hebben ze uitgebracht 4 jaar geleden, End of Night. Niet meer zo populair als toen in de jaren 80 bijvoorbeeld, maar nog altijd aanwezig. Al 5 decennia lang en dat is noemenswaardig. Woensdagmorgen 29 juli op de Zomerradar, de Beverlandse agendatip voor vandaag. Boekenliefhebbers zijn morgenmiddag van harte welkom bij de Kletscorner in de bibliotheek van Capelle. Vanaf 3 uur staat de bijeenkomst helemaal in het teken van boeken, leestips en mooie verhalen. Bezoekers kunnen hun favoriete boek meenemen en vertellen waarom dat boek zo bijzonder is. Geen boek bij de hand, geen probleem. De bibliotheek zorgt zelf ook voor een selectie boeken om samen over in gesprek te gaan. En die Kletscorner, dat is een gezellige ontmoetingsplek voor iedereen die graag leest of gewoon zin heeft in een ontspannen middag met koffie en een goed gesprek. Kletscorner wordt iedere maand gehouden in de bibliotheek van Capelle, telkens met een ander thema. Aanmelden is niet verplicht, maar wordt wel gewaardeerd. En dat kun je doen via de website van Bibliotheek Oosterschelde, bibliotheekoosterschelde.nl. 8:15 geweest in de Beverlandse Ochtendshow. We tellen af naar de 30ste september. De dag waarop ik de allerlaatste ochtendshow zal presenteren hier bij Streekomroep de Beverlander. Ik ga met vervroegd pensioen om privéredenen. En we gaan kijken hoe dat zich gaat ontwikkelen op die 30ste september. Hoe we het programma precies gaan doen, weet ik niet. Er is al een voorstel gekomen om in plaats van 2 uur, 4 uur te gaan vullen. We gaan het zien en misschien maken we er wel een soortementje van open huis van. Dat je gezellig langs kan komen. Je kunt via mijn Facebook trouwens de lijst aanvullen met nummers. Die 30ste september gedraaid moeten worden, zou bijvoorbeeld ook zomaar deze in kunnen staan. Central Line en Walking into Sunshine.

Floor filler uit het begin van de jaren 80 van Central Line in de Beverlandse ochtendshow Walking into Sunshine. En dat was het dan voor vandaag. Woensdag 29 juli, de Beverlandse ochtendshow zit erop. Vanmiddag om 1 uur hier bij Streekomroep de Beverlanden een nieuwe aflevering van de Hesselschudding. Met collega Hessel Meijnema. Hij neemt je mee op een muzikale trip rond de wereld tussen 1 en 2 uur. Vanmiddag om 5 uur, als hij niet vaststaat op de digitale snelweg, dan is Ad Vermeer er weer met een nieuwe aflevering van de Beverlandse middag / avondshow. 7 uur vanavond Jan Steen, het Hof van Steen. En om 9 uur Gospel Magazine met Theo Boer op Streekomroep de Beverlanden. Ik ben bij je terug morgenochtend om 7 uur. Maak er een hele mooie woensdag van. Let eventjes op elkaar met dit warme weer. Geniet van alles wat Noord- en Zuid-Beverland jou te bieden hebben. En graag tot morgenochtend. Hoi!

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. De onderhoudsdivisie van KLM staat onder verscherpt toezicht van de inspectie Leefomgeving en Transport. De divisie doet jaarlijks onderhoud en reparaties aan ruim 3000 vliegtuigen van zowel KLM als andere vliegmaatschappijen. Het dochterbedrijf zou niet voldoen aan nieuwe normen waarbij klein onderhoud sneller moet worden afgehandeld. Het gaat dan vooral om verfschade, deuken en krassen aan vliegtuigen. KLM moet voor het eind van het jaar een verbeterplan indienen. De Spaanse autoriteiten in de regio Madrid hebben een deel van de beperkingen vanwege de grote natuurbranden opgeheven. Belangrijke autowegen zijn weer open en bewoners van enkele geëvacueerde dorpen mogen weer naar huis. De weersomstandigheden zijn gisteren iets verbeterd. Hoewel het vuur nog niet helemaal onder controle is, kunnen 20.000 mensen in en om Madrid nu naar huis. Behalve Madrid zijn ook de provincies Ávila en Toledo getroffen. Ook daar zijn tienduizenden mensen geëvacueerd. De waterstand in Nederlandse rivieren is nooit eerder zo laag geweest. Volgens de laatste voorspellingen van Rijkswaterstaat daalt de waterafvoer in de Rijn volgende week naar 650.000 liter per seconde, waar dat normaal gesproken 2 miljoen liter per seconde is. De historisch lage waterstand komt doordat er amper regen valt en het smeltwater uit de Alpen dat al maanden op is. Omdat de Rijn ook de Waal en de IJssel voedt, staat ook daar het water historisch laag. De autoriteiten in Kenia onderzoeken de plotselinge dood van 15 olifanten binnen een maand in het nationaal park Amboseli. Het gaat vooral om vrouwtjes en hun kalveren. Volgens de Keniaanse organisatie voor natuurbeheer vertoonden 10 olifanten tekenen van gedeeltelijke verlamming, waarna ze binnen 2 dagen doodgingen. In het verleden zijn er incidenten geweest waarbij olifanten zijn vergiftigd door stropers.

Het weer. Opnieuw zonnig en tropisch warm bij een zwakke wind uit zuidelijke richtingen. Op de Wadden wordt het tot 29 graden. Elders kan het lokaal 35 graden worden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: goed.
1: De playlist van je werkdag. Streekomroep de Beverlanden.

bel naar 013 7941 00. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De onderhoudsdivisie van KLM staat onder verscherpt toezicht van de inspectie Leefomgeving en Transport. De divisie doet jaarlijks onderhoud en reparaties aan ruim 3000 vliegtuigen van zowel KLM als andere vliegmaatschappijen. De Spaanse autoriteiten in de regio Madrid hebben een deel van de beperkingen vanwege de grote natuurbranden opgeheven. Belangrijke autowegen zijn weer open en bewoners van enkele geëvacueerde dorpen mogen weer naar huis. De waterstand in Nederlandse rivieren is nooit eerder zo laag geweest. Volgens de laatste voorspellingen van Rijkswaterstaat daalt de waterafvoer in de Rijn volgende week naar 650.000 liter per seconde, waar dat normaal gesproken 2 miljoen liter per seconde is. De autoriteiten in Kenia onderzoeken de plotselinge dood van 15 olifanten binnen een maand in het Nationaal Park Amboseli. Het gaat vooral om vrouwtjes en hun kalveren. Het weer, opnieuw zonnig en tropisch warm bij een zwakke wind uit zuidelijke richtingen. Op de Wadden wordt het tot 29 graden, elders kan het lokaal 35 graden worden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestand tot Brabantse Wal

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Het KNMI heeft vanwege de hitte code geel afgegeven voor de provincies Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel. In die provincies is ook het nationaal hitteplan van het RIVM van kracht. Lokaal kan het tot wel 35 graden worden en ook 's nachts koelt het niet heel sterk af. Morgen zakt de temperatuur enigszins. In het noordoosten wordt het dan zo'n 24 graden en de wind vanuit het westen neemt toe. Tijdens een gecoördineerde politieactie zijn vannacht in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar 3 jeugdige terrorismeverdachten gearresteerd. De verdachten zijn 16 tot 19 jaar oud. Waar ze precies van verdacht worden, wil het OM niet zeggen. Rond 1:15 vannacht werden tegelijkertijd in Rotterdam en Eindhoven 2 jongeren van hun bed gelicht en geblinddoekt afgevoerd. De Eindhovense verdachte zou in 2024 al zijn veroordeeld tot 112 dagen cel en een werkstraf van 200 uur. Over de arrestatie in Alkmaar is niets bekendgemaakt. De onderhoudsdivisie van KLM staat onder verscherpt toezicht van de inspectie Leefomgeving en Transport. De divisie doet jaarlijks onderhoud en reparaties aan ruim 3000 vliegtuigen van zowel KLM als andere vliegmaatschappijen. Het dochterbedrijf zou niet voldoen aan nieuwe normen waarbij klein onderhoud sneller moet worden afgehandeld. Het gaat dan vooral om verfschade, deuken en krassen aan vliegtuigen. KLM moet voor het eind van het jaar een verbeterplan indienen. De Spaanse autoriteiten in de regio Madrid hebben een deel van de beperkingen vanwege de grote natuurbranden opgeheven. Belangrijke autowegen zijn weer open en bewoners van enkele geëvacueerde dorpen mogen weer naar huis. De weersomstandigheden zijn gisteren iets verbeterd. Hoewel het vuur nog niet helemaal onder controle is, kunnen 20.000 mensen in en om Madrid nu naar huis. Behalve Madrid zijn ook de provincies Ávila en Toledo getroffen.

Het weer. Opnieuw zonnig en tropisch warm bij een zwakke wind uit zuidelijke richtingen. Op de Wadden wordt het tot 29 graden. Elders kan het lokaal 35 graden worden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Tim Schaap van de ANWB. De file op de A16 is weer terug van weg geweest richting Rotterdam voor de Moerdijkbrug. 6 kilometer en 10 minuten nu. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het KNMI heeft vanwege de hitte code geel afgegeven voor de provincies Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel. In die provincies is ook het Nationaal Hitteplan van het RIVM van kracht. Tijdens een gecoördineerde politieactie zijn vannacht in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar 3 jeugdige terrorismeverdachten gearresteerd. De verdachten zijn 16 tot 19 jaar oud. De onderhoudsdivisie van KLM staat onder verscherpt toezicht van de inspectie Leefomgeving en Transport. De divisie doet jaarlijks onderhoud en reparaties aan ruim 3000 vliegtuigen van zowel KLM als andere vliegmaatschappijen. De Spaanse autoriteiten in de regio Madrid hebben een deel van de beperkingen vanwege de grote natuurbranden opgeheven. Belangrijke autowegen zijn weer open en bewoners van enkele geëvacueerde dorpen mogen weer naar huis. Het weer, opnieuw zonnig en tropisch warm bij een zwakke wind uit zuidelijke richtingen. Op de Wadden wordt het tot 29 graden, elders kan het lokaal 35 graden worden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door de wegwerkzaamheden op de Moerdijkbrug viel op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Vanaf knooppunt Zonzeel een file van 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Tot Brabantse Wal

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Rusland gaat de oprichter van Telegram, Pavel Durov, vervolgen voor wat het land noemt het faciliteren van terroristische activiteiten. Durov verblijft langdurig in het buitenland. Tegen hem is een uitleveringsbevel uitgevaardigd, maar de kans dat landen dat inwilligen is klein. De oprichter van de berichtenapp zou in Dubai zitten en levert felle kritiek op de Russische censuur. Telegram wordt onder meer gebruikt voor communicatie over de oorlog in Oekraïne. De felle natuurbranden in Spanje en Frankrijk hebben zich vannacht niet verder verspreid. Het vuur in de Gironde en bij de Spaanse hoofdstad Madrid zou stabiel zijn gebleven. Alleen de bosbrand bij de Spaanse stad Val d'Uixó, ten noorden van Valencia, rukt volgens de krant El País ongecontroleerd op. Op andere plekken in Spanje is het vuur geblust of onder controle. Het weer zit alleen niet mee. Het is kurkdroog en het kan 41 graden worden in Spanje en Frankrijk. Gezondheidsrisico's op veel zwemlocaties. Bij 104 van de 950 zwemplekken is de waterkwaliteit ronduit slecht. Bij de plassen, meren en recreatiewateren wordt regelmatig gecontroleerd op bijvoorbeeld blauwalg of bacteriën. Op 56 zwemlocaties wordt zwemmen helemaal afgeraden. Het warme weer is slecht voor de waterkwaliteit. De plekken worden tot het eind van het zwemseizoen op 1 oktober gecontroleerd. Tijdens een gecoördineerde politieactie zijn vannacht in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar 3 jeugdige terrorismeverdachten gearresteerd. De verdachten zijn 16 tot 19 jaar oud. Waar ze precies van verdacht worden, wil het OM niet zeggen. Rond 1:15 vannacht werden tegelijkertijd in Rotterdam en Eindhoven 2 jongeren van hun bed gelicht en geblinddoekt afgevoerd. Over de arrestatie in Alkmaar is niets bekendgemaakt.

Het weer. Opnieuw zonnig en tropisch warm bij een zwakke wind uit zuidelijke richtingen. Op de Wadden wordt het tot 29 graden. Elders kan het lokaal 35 graden worden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file op de A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug. Een kwartier extra vanaf knooppunt Zonzeel. Komt dus door wegwerkzaamheden. Je hebt één rijstrook minder. En hierdoor ook oponthoud op de A17 vanuit Roosendaal. Ongeveer een kwartier extra vanaf Moerdijk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Jij. Ik. Wij zijn de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Rusland gaat de oprichter van Telegram, Pavel Durov, vervolgen voor wat het land noemt het faciliteren van terroristische activiteiten. Durov verblijft langdurig in het buitenland. De felle natuurbranden in Spanje en Frankrijk hebben zich vannacht niet verder verspreid. Het vuur in de Gironde en bij de Spaanse hoofdstad Madrid zou stabiel zijn gebleven. Gezondheidsrisico's op veel zwemlocaties. Bij 104 van de 950 zwemplekken is de waterkwaliteit ronduit slecht. Tijdens een gecoördineerde politieactie zijn vannacht in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar 3 jeugdige terrorismeverdachten gearresteerd. De verdachten zijn 16 tot 19 jaar oud. Het weer, opnieuw zonnig en tropisch warm bij een zwakke wind uit zuidelijke richtingen. Op de Wadden wordt het tot 29 graden, elders kan het lokaal 35 graden worden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt langzaam door wegwerkzaamheden op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug een kwartier extra. De rechterrijstrook is dicht. En hierdoor ook viel op de A17 vanuit Roosendaal. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder ongeveer 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Uit onderzoek van de Vrije Universiteit in Amsterdam is gebleken dat spieren van mensen die long-covid of ME-CVS hebben anders zijn dan die van gezonde mensen. Wetenschappers vergeleken spierweefsel van patiënten met dat van gezonde mensen die voor het onderzoek 60 dagen in bed moesten liggen. Er is bijvoorbeeld een verschil in kleur te zien. Bij patiënten is die minder rood. Uit eerder onderzoek was al gebleken dat mensen met long-covid of ME-CVS sneller moe zijn en zich uitgeput voelen. Het Duitse persbureau DPA meldt dat de autobouwer BMW 8000 banen schrapt. Dit zal via natuurlijk personeelsverloop en een vrijwillige ontslagregeling tussen dit najaar en eind volgend jaar plaatsvinden. Het gaat om medewerkers die niet in de productie werkzaam zijn. Bij BMW werken 150.000 mensen, zo'n 85.000 in Duitsland. Duitse autoproducenten zitten al een tijd in zwaar weer omdat er bijvoorbeeld minder vraag is, de kosten een stuk hoger uitpakken en de concurrentie uit China groot is. Gezondheidsrisico's op veel zwemlocaties. Bij 104 van de 950 zwemplekken is de waterkwaliteit ronduit slecht. Bij de plassen, meren en recreatiewateren wordt regelmatig gecontroleerd op bijvoorbeeld blauwalg of bacteriën. Op 56 zwemlocaties wordt zwemmen helemaal afgeraden. Het warme weer is slecht voor de waterkwaliteit. De plekken worden tot het einde van het zwemseizoen op 1 oktober gecontroleerd. Op het Griekse eiland Paros zijn preventief 10 dorpen geëvacueerd. In sommige plaatsen werden mensen opgeroepen zich op het strand te verzamelen. De brandweer is druk bezig met het blussen van een brand die op een vuilstortplaats in het zuidwesten van het eiland was uitgebroken. Er zijn ook 2 blusvliegtuigen en 5 blushelikopters ingezet om de brand onder controle te krijgen. Het waait nogal hard en dat maakt het blussen moeilijk. Onduidelijk is nog of er slachtoffers gevallen zijn.

Het weer. De zon schijnt uitbundig en bij een zwak tot matige zuid- tot westenwind wordt het 29 tot 35 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Dit is Tim Schaap van de ANWB. In de regio rijdt het met name langzaam op de A16 en de A17. Allebei files richting Rotterdam. En dat komt door die wegwerkzaamheden op de Moerdijkbrug. Hou rekening met ongeveer een kwartier extra. En een ongeluk op de A4 richting België. Bij Hogerheide heb je twee rijstroken minder, moet ik zeggen. Je hebt een vertraging van 5 kilometer en 20 minuten vanaf afrit Tholen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep De Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Uit onderzoek van de Vrije Universiteit in Amsterdam is gebleken dat spieren van mensen die long-covid of ME-CVS hebben anders zijn dan die van gezonde mensen. Wetenschappers vergeleken spierweefsel van patiënten met dat van gezonde mensen die voor het onderzoek 60 dagen in bed moesten liggen. Het Duitse persbureau DPA meldt dat de autobouwer BMW 8000 banen schrapt. Gezondheidsrisico's op veel zwemlocaties. Bij 104 van de 950 zwemplekken is de waterkwaliteit ronduit slecht. Op het Griekse eiland Paros zijn preventief 10 dorpen geëvacueerd. De brandweer is druk bezig met het blussen van een brand die op een vuilstortplaats in het zuidwesten van het eiland was uitgebroken. Het weer, de zon schijnt uitbundig en bij een zwak tot matige zuid- tot westenwind wordt het 29 tot 35 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog altijd file op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam voor de Moerdijkbrug. Een file van ongeveer 10 minuten. Er is namelijk één rijstrook dicht. Ook de A17 staat hierdoor vast vanuit Roosendaal. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder 10 minuten. En dan tenslotte de A4 nog. Daar is de weg wel weer vrij na een ongeluk bij Hogerheide wanneer je onderweg bent naar België. Een file van 20 minuten nog. Die file begint bij Tholen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: aan.
1: Mis niks van het Zeeuwse nieuws. En hoor de lekkerste muziekmix. Non-stop. Streekomroep de Bevelanden.

een goed gesprek en geïnformeerd worden. Dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. In het Brabantse Engelen is een auto in het water aangetroffen. Onderzocht wordt of er een link gelegd kan worden met de bekladdingen van huizen en spullen in Engelen en Bokhoven afgelopen weekend tegen de komst van een AZC in de buurt. In het water werd gezocht naar een persoon, maar er werd niemand gevonden. Onduidelijk is hoe de auto te water is geraakt. De politie bevestigt dat de auto van de eigenaren is weggenomen en houdt rekening met verschillende scenario's. Eén ding is zeker, de zaak wordt hoog opgenomen. In Spanje en Frankrijk is het de komende dagen weer extreem heet. Lokaal kan de temperatuur boven de 40 graden uitkomen, zeer ongunstig voor de natuurbranden die nog altijd niet onder controle zijn. Een woordvoerder van de Franse brandweer zei tegen BBC News dat het vuur is als David tegen Goliath. Het land gaat gebukt onder de vierde hittegolf deze zomer. In Frankrijk zijn tot nu toe 184 mensen opgepakt voor betrokkenheid bij het ontstaan van de branden. Ondertussen hebben 6 miljoen Europeanen gestemd over de ontwerpen van de nieuwe eurobiljetten. Vorige week presenteerde de president van de Europese Centrale Bank, Christine Lagarde, 10 mogelijke ontwerpen waarop tot 21 september gestemd kan worden. De nieuwe biljetten worden onderverdeeld in 2 thema's, Europese rivieren en vogels en cultuur. Het is voor het eerst dat de bankbiljetten sinds de introductie in 2002 helemaal opnieuw ontworpen worden. Platenmaatschappij Universal Music heeft van de rechter gelijk gekregen. De parodie op de ABBA-hit Take a Chance on Me, getiteld Dikke Pants van de carnavalsgroep De Kapotte Kachels, is terecht offline gehaald. Volgens de rechter in Utrecht maakt het inbreuk op de auteursrechten van Benny en Björn van ABBA. De Kapotte Kachels verklaarde al eerder dat Dikke Pants niet onder het auteursrecht valt omdat het om een parodie gaat. Maar de rechter vindt het belang van Universal zwaarder wegen dan dat van De Kapotte Kachels.

Het weer. De zon schijnt uitbundig en bij een zwak tot matige zuid- tot westenwind wordt het 29 tot 35 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 van Rotterdam naar Antwerpen heb je tussen de afrit Tolen en Hoge Heide 10 minuten vertraging. En dat ben je ook extra kwijt op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug. Komt door werkzaamheden. De A29 Bergen-op-Zoom-Rotterdam voor het Hellegatsplein en 3 kwartier vertraging. En de andere kant op tussen Numansdorp en Willemstad doe je er 10 minuten langer over. De brug is daar even open geweest. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

0: Er is weer sprake van een hersenschudding op uw radio.
1: Een hele goede woensdagmiddag. En we zaten even in 1979 met de Nek en My Sharona. En die wij, dat zijn Ad en Ondergetekende. Hoi Ad.
2: Hey, hallo.
1: We mogen weer tijdreizen, hè?
2: Ja, lekker.
1: Dit was wel een goed voorbeeld. 1979, de debuutsingle van deze Amerikaanse band The Nek. Dit nummer komt van het album Get The Nek. Dat was dus ook hun debuutalbum. Het werd nummer 1 in Amerika. Waarom vertel ik dat? Omdat dit nummer 6 weken op nummer 1 stond in Amerika. En als u dan meer wilt weten over dit nummer. Nou, het is onder andere ook goud geworden. Dat werd toegekend door de Recording Industry Association of America. Waarom? Omdat er 1 miljoen exemplaren van verkocht zijn. Ja? En dan duik je even wat verder in de gegevens en de geschiedenis. Dan kom je erachter dat dit voor het eerst was dat een debuutsingle van een band dit bereikte. Dat gebeurde voor het eerst met de Beatles en hun I Want to Hold Your Hand. Uiteindelijk, en dan praten we over 2026, zijn er 10 miljoen exemplaren van dit nummer verkocht. En daarmee is het bestempeld tot de best verkochte single of all time. Dit dus, The Nek en hun My Sharona. Het wordt helemaal stil, nou hoor ik aan de andere kant.
2: Ja, ik zat even wat anders te doen.
1: Oh, ik dacht ik onder een indruk was.
2: Ja, ook.
1: Alright. We gaan naar de jaren 60 en dat doen we met Dion en The Wanderer, geschreven door Annie Maresco. Dat was ook wel een beetje een platenbaas hoor, die Maresca. Opgenomen door Dion in 1961 voor zijn eerste album. En dat album heette Runaround Sue. Hier zijn.

0: 1962, het geboortejaar van mijn collega Jezo.
1: Ja, goed jaar.
0: Ja, toch. The Wanderer van Annie Maresco. En sorry, van die Annie Maresco, die heeft het nummer geschreven. Dat wou ik zeggen. Hoe zat het nou in elkaar? Hij had het geschreven, ook omdat hij heeft meegewerkt aan de hit daarvoor. Dat was Run Around Sue. Daar zat die man dus ook achter. Ja, daar komt het allemaal vandaan. We duiken een beetje richting het strand. Dat zagen wij wel eventjes zitten hier zo vanmorgen.
1: Ja.
0: Vanmiddag moet ik zeggen. Ja, vanmorgen ook wel, maar vanmiddag dus, want dat is het. We gaan naar de Beach Boys en hun Marcella. En dan zitten we in het jaar 1972. En dan zitten we ook meteen bij hun album Carl and the Passions. Want zo heette het, Carl and the Passions, So Tough zelfs. Geschreven en gedaan en geproduceerd allemaal door Brian Wilson natuurlijk. Hè. De Beach Boys, 1972.

0: You Got The Love van Candy Staten. En dan te bedenken dat het eigenlijk eerst werd uitgebracht door een duo. The Source heette dat duo. En dat was zeg maar een tekstschrijvers, songschrijvers duo. Candy Staten bracht het uit en toen werd het een hele grote hit. Eerst gemixt en toen opnieuw uitgebracht. Zelfs in 1991, 1997 en 2006 dit nummer. You Got The Love van Candy Staten.
1: Heeft ze dat ook niet met de Pet Shop Boys gedaan?
0: Candy Staten?
1: Ja.
0: Dat is een hele goede vraag.
1: Ja, ik dacht dat daar een remix van was gemaakt toen.
0: Er is heel veel met dit nummer gebeurd.
1: Ja.
0: Het is, ze heeft er zelfs een soort van disco-versie van gemaakt.
1: Ja, ja, die bedoelde ik eigenlijk.
0: Dan heb je het goed. Ja, ja, dat klopt. Het. Ja, ja. Oké, okay. Dan van 1986 naar 1991. En dan gaan we eventjes naar de Spin Doctors, aparte naam voor de band, hè.
1: Zeker weten.
0: Ze noemden toen ook wel een alternatieve rockband uit Amerika. Opgericht trouwens in New York in 1988. Hier hebben we de Spin Doctors met hun Two Prince.

0: De Spin Doctors, een wonderlijk stel hoor, als je die clip ziet, dat is echt wel heel apart. Two Princes uit 1991 en toen werd het een tijdje stil. Ze zijn nog wel eventjes actief geweest in 2013. Toen kwamen ze met Talk Me uit en er kwam nog een nummer achteraan en dat heette The River Was Whiskey. Dat vind ik ook wel een aparte.
1: The River Was Whiskey?
0: Ja. Nou, dan zou ik zeggen, spring erin en zwem lekker.
1: Ik zou het niet zeggen, ja.
0: Ja, nee, ik niet. Goed zo, dat waren ze dus, de Spin Doctors uit 1991. We gaan weer terug naar de jaren 60, naar 1965 om precies te zijn, naar de Britse zangeres Marianne Faithfull. Het nummer komt uit 1965 en we gaan dan niet het water in, maar wel eventjes de Summer Nights in met haar.

0: Summer Nights 1965 van deze Marianne Faithfull. Uitgebracht op single met de Shalala song als B-kant. Maar de platenmaatschappij en vooral ook de radiostations zeiden van... maar die B-kant vinden we veel leuker dan de A-kant. Dus dat hele Shalala song is wel mooi op de A-kant. Maar we gaan de B-kant draaien. En dat werd dus ook inderdaad een hit voor deze Marianne Faithfull. Voordat we opgaan naar de hoofdpunten van het nieuws... nog eventjes een beetje de boogie shoes aantrekken. Dat kan, als je dat doet met Casey en Sunshine Band. We zitten dan in het jaar 1977. Toen bestond de band al 5 jaar. Want ze zijn opgericht in 1973 in Miami, in Florida. Nou, dat lijkt mij ook niet verkeerd.
1: Nee, zeker. Weet ik niet.
0: Zo de hoofdpunten van het nieuws. Maar eventjes nog lekker de boogie shoes doen met Casey

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In het Brabantse Engelen is een auto in het water aangetroffen. Onderzocht wordt of er een link gelegd kan worden met de bekladdingen van huizen en spullen in Engelen en Bokhoven afgelopen weekend tegen de komst van een AZC in de buurt. In Spanje en Frankrijk is het de komende dagen weer extreem heet. Lokaal kan de temperatuur boven de 40 graden uitkomen, zeer ongunstig voor de natuurbranden die nog altijd niet onder controle zijn. Ondertussen hebben 6 miljoen Europeanen gestemd over de ontwerpen van de nieuwe eurobiljetten. Vorige week presenteerde de president van de Europese Centrale Bank, Christine Lagarde, 10 mogelijke ontwerpen waarop tot 21 september gestemd kan worden. Platenmaatschappij Universal Music heeft van de rechter gelijk gekregen. De parodie op de ABBA-hit Take a Chance on Me, getiteld Dikke Pants van de carnavalsgroep De Kapotte Kachels, is terecht offline gehaald. Het weer, de zon schijnt uitbundig en bij een zwak tot matige zuid- tot westenwind wordt het 29 tot 35 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn meerdere files die opvallen, maar op de meeste plekken valt het gelukkig wel mee qua drukte. Op de A16 wel een file richting Rotterdam voor de Moerdijkbrug. 10 minuten, er is namelijk één rijstrook dicht door de werkzaamheden. Ook de A17 naar Dordrecht, nog file voor knooppunt Klaverpolder hierdoor, een kwartiertje extra. En opnieuw een probleem op de A4, dit keer richting België vanuit Rotterdam gezien. Bij Hogerheide een ongeluk. Vanaf Tholen een file van 7 kilometer en 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Hessel Meinema. Streekomroep de Beverlanden.
1: Dat is waar. Met Hessel en Arts waren we eventjes onder de bridge, maar niet letterlijk dan. Hè?
2: Nee, en ook niet samen.
1: Van de Red Hot Chili Peppers. En dat was de 11e track van hun toen alweer 5e album Blood Sugar Sex Magic uit 1991. En natuurlijk ook weer een tijdloos verhaal eigenlijk, dit hele gebeuren met de Red Hot Chili Peppers en hun Under the Bridge. We kijken op de klok, het is alweer 2:30 geweest, dat betekent tijd voor de Beatle plaat van de week. En u weet het, de afgelopen weken af en toe eventjes naar het nieuwe album van Paul McCartney, The Boys of Dungeon Lane. En het nummer dat ik nu tegenkwam en ook ga draaien, dat heet Come Inside. Eigenlijk een rocknummer, zeg maar. En Paul zegt zelf ook van, ja, er valt eigenlijk niet gek veel meer over te vertellen, behalve dan dat het fantastisch is. Hij zegt, iemand vertelde me jaren geleden eens over een kleine details die je oppikt aan iets dat Cheers de Picardy heet. Heeft iemand daar ooit van gehoord, zegt hij? Nee, ik ook niet. Nee, ik ook niet, zegt Paul. Nou, het is een term uit de klassieke muziek. Klassieke muziek. En het betekent dat als je iets speelt in een mineur toonaard en je aan het einde overgaat naar een majeur toonaard, dat is het. Daar heeft het mee te maken. Nou goed, het hele verhaal dat komt dus eigenlijk allemaal van dat Tears de Picardy, waar hij zelf ook niet van gehoord had. Maar wij wel van gehoord hebben, en dat is het nieuwe album dus van deze Paul McCartney, The Boys of Dungeon Lane. En dit is een hele fraaie, hoor. Geniet met ons mee van de nieuwe Paul McCartney, Come Inside.
3: Alleen in de Hesselschudding. Hier is de Beatleplaat van de week.

Van de week Come Inside van zijn nieuwe album The Boys of Dungeon Lane. Een verhaal over zijn jeugdjaren. Echt de moeite waard om daar eens in te duiken als u er de tijd voor hebt natuurlijk. Hè. Wij gaan naar 1967 en dat doen we met Marvin Gaye en Tammy Terrell. Ze hebben samen een album uitgebracht destijds. Dat kwam allemaal uit in het jaar 1967. En ja, van dat album heb ik een hele mooie gepikt, vind ik zelf. Ain't No Mountain High Enough. We zitten dan dus in 1967.

0: 1967. Ik zit me net te bedenken, toen zat ik in de eerste klas van de lagere school, zoals dat toen nog heette.
1: Ja, klopt. Ja,
0: niet wetende dat dit toen een hit was.
1: Ja, en dat dat tegenwoordig groep 3 is.
0: Is dat groep 3? Ja. Ik ben er helemaal uit, hoor.
1: Ja, ik heb kleinkinderen, dus dat ik het weet.
0: Oké, ik heb ze ook wel, maar dan vooral in Amerika. En
1: dat hoe dat daar gaat, weet ik niet. Dat is geloof ik, ja.
0: De 6th of 7th grade of zoiets heet het dan, hè?
1: Geen idee.
0: Nee. Maar daar heb ik er dus 3, hè. De tweeling en een broertje. Mm-hmm. En hier in Nederland ook 2 mannetjes. Nou, mannen, mijn oudste kleinzoon is nu 11 en ook drummer, hè?
1: Oh, ja,
0: net
1: klopt.
0: Net als ondergetekende opa Hessel. Mm-hmm. Jawel. Oh ja, en wat ik nog wil zeggen is, You Got What It Takes stond ook op hetzelfde album waar dit allemaal vanaf komt, van deze Marvin Gaye en Tammy Terrell. Yes. Dan komen we terecht bij Stella Lefty. Ze heeft een hele mooie naam, Stella Lefkowski. Dat is haar eigenlijke naam. Zij komt uit het jaar 2002, maar haar artiestennaam is dus Stella Lefty. En ik hoorde dit nummer wat we nu gaan draaien in een uitzending van onze voorzitter. Waarvoor dank, want toen dachten wij, ik in ieder geval, die gaan we draaien. En ik hoor net van Ad dat hij dit iets mooier vindt zelfs nog dan het Boston.
1: Ja, Boston vond ik niet veel aan, maar deze vind ik wel leuk.
0: Oké, okay. Ja. Good at Leaving heet het.

I Will Follow van de Ierse band U2. En met dit U2 zaten we even in het jaar 1980. Dit stond toen allemaal op hun album Boy. En dat kwam uit als tweede single van dat album in oktober 1980. De band van Bono en zijn kompanen. Alright. 1994 en Sophie B. Hawkins, Sophie Ballantyne Hawkins. Ik heb het al vaker gezegd dat zij zo heet. Zij komt zelf uit het jaar 1964 uit Amerika. En zij is behalve zangeres ook songwriter. Jawel, en zij schildert ook. Dat schijnt ook heel erg leuk te zijn. Moet maar eens een keertje nog even wat van bekijken of zo. Kan. We kunnen ook gaan draaien en dat gaan we zeker doen met deze Sophie B. Hawkins. Dan zit ze dan in 1994. En haar Right Beside You.

En met Sophie B. Hawkins zijn we al aangekomen aan het einde van deze woensdageditie van de Hessel Schuddingen. Het is niet anders, we gaan er dus vandoor. Dat wil zeggen tijdelijk, want we zijn er vrijdag alweer met een nieuwe aflevering van ons tijdreisprogramma De Hessel Schudding. We gaan nog wel even wat leuks doen voordat we opgaan naar het nieuws. Want we gaan naar 1985 met Phil Collins en zijn Don't Lose My Number, afkomstig van zijn derde soloalbum. Dat heette toen No Jacket Required. Ja, dank voor deze uitzending, voor het luisteren en daarna bedoel ik blijf bij deze omroep. We zijn er 24 uur per dag, kijk op onze website en wij zeggen, Ad en ondergetekende, heel graag tot vrijdag. Maak er nog een hele mooie dag van, hè. Tot de volgende!

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen een eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De 25-jarige Nederlander die gisteren bij een bootongeluk in Brazilië om het leven kwam, was een ondernemer uit het Overijsselse Rijzenholte. Dat laat het ministerie van Buitenlandse Zaken weten. De man had een eigen bouwbedrijf. Hij maakte gisteren met zijn vriendin en familie een besloten boottocht toen de boot omsloeg. Aan boord bevonden zich op het moment van het ongeluk 6 Nederlandse toeristen en 2 Braziliaanse bemanningsleden. 2 andere Nederlanders raakten bij het ongeluk gewond en moesten naar het ziekenhuis. De Mensenrechtenorganisatie van de Verenigde Naties wil dat derde landen optreden tegen het geweld op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever. Wat de VN betreft moeten de derde landen gezamenlijk in actie komen om het geweld daar te stoppen. Eerder deze week liet Human Rights Watch al weten dat het geweld tegen Palestijnen in het gebied weer toeneemt. HRW zei dat jaren van wetteloosheid en straffeloosheid de Westoever in een kruidvat dat op ontploffen staat hebben veranderd. In de VS heeft de Oekraïense president Zelensky zijn Amerikaanse collega Trump om een winterpakket aan Patriots gevraagd. Zelensky wil er graag 300 hebben. De luchtafweerraketten worden ingezet om Russische aanvallen af te slaan. De voorraad Patriots waarover Oekraïne beschikt slinkt ziender ogen. Trump wil Oekraïne vergunningen verlenen om de raketten zelf te produceren, maar Zelensky heeft haast en wil ze met spoed hebben. Bij de zware aardbeving in het zuiden van Japan zijn bij een papierfabriek zeker 5 mensen om het leven gekomen. Bij de fabriek stortte tijdens de beving een grote schoorsteen in. Er zouden ook 2 mensen gewond zijn geraakt en er wordt nog naar 4 vermisten gezocht. Eerder werden al 13 dodelijke slachtoffers gemeld. In een winkelcentrum waarvan de tweede verdieping instortte is men nog altijd op zoek naar vermisten. De beving van gisteren had een kracht van 7 op de Japanse Shindo-schaal, dat is de zwaarste categorie.

Het weer. De zon schijnt uitbundig en bij een zwak tot matige zuid- tot westenwind is het 29 tot 35 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt langzamer dan gebruikelijk op de A2 richting Den Bosch. Voor knooppunt Empel, een file van 6 kilometer vanaf Waardenburg. Vertraging is een kwartier. Een kapotte vrachtwagen blokkeert de rechterrijstrook. En verder werkzaamheden bij Dordrecht op de A16 richting Rotterdam. Op de Moerdijkbrug heb je 1 rijstrook minder. De vertraging is er 10 minuten. En hierdoor ook oponthoud op de A17 vanuit Roosendaal. Daar is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep De Bevelanden.

of bel naar 013 7941 00. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De 25-jarige Nederlander die gisteren bij een bootongeluk in Brazilië om het leven kwam, was een ondernemer uit het Overijsselse Rijzenholte. Dat laat het ministerie van Buitenlandse Zaken weten. De Mensenrechtenorganisatie van de Verenigde Naties wil dat derde landen optreden tegen het geweld op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever. In de VS heeft de Oekraïense president Zelensky zijn Amerikaanse collega Trump om een winterpakket aan Patriots gevraagd. Bij de zware aardbeving in het zuiden van Japan zijn bij een papierfabriek zeker 5 mensen om het leven gekomen. Bij de fabriek stortte tijdens de beving een grote schoorsteen in. Het weer. De zon schijnt uitbundig en bij een zwak tot matige zuid- tot westenwind is het 29 tot 35 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht 5 kilometer file en 10 minuten vertraging door de werkzaamheden daar. De rechte rijstrook is dicht. A29 Bergen-op-Zoom-Rotterdam, 10 minuten vertraging bij knooppunt Hellegatsplein. En 10 minuten vertraging op de A29 vanuit Rotterdam naar Bergen-op-Zoom. Daar staat de file bij Willemstad en is 3 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De politie heeft een minderjarige bewoner van een jeugdzorgcentrum in Beekbergen gearresteerd vanwege de brand bij het centrum gisteravond. De brand legde de instelling in de as en even zag het er naar uit dat het vuur naar het bos zou overslaan. 1 bewoner raakte gewond. 20 bewoners en begeleiders moesten geëvacueerd worden. Verder moesten er ook 186 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren elders worden ondergebracht. In het pand dat is afgebrand zat asbest. De omgeving is afgezet. Eerder deze maand werd in een verlaten pand in de Griekse hoofdstad Athene een koffer gevonden met daarin het lichaam van een 38-jarige Britse vrouw. Op 18 juli kreeg de politie een melding over een stinkende koffer. Volgens de politie was de vrouw toen al 5 tot 7 dagen dood. Met behulp van Interpol hebben de autoriteiten de identiteit kunnen vaststellen. De vrouw was op 29 juni vanuit de VS via Cyprus naar Griekenland gevlogen. De politie onderzoekt de zaak. Het hoofd van het EU-noodcoördinatiecentrum waarschuwt Centraal-Europa, Griekenland en Italië voor een verhoogd risico op bosbranden. Volgens directeur Maria Suber verplaatst het volgende risico zich al naar Griekenland en Centraal-Europa. Italië loopt volgende week verhoogd risico en Suber zegt dat er afgewacht moet worden wat er met het Iberisch Schiereiland gebeurt. Dat bestaat uit de continentale delen van Portugal en Spanje en Gibraltar in het zuiden. Als daar brand uitbreekt, staat volgens haar heel Europa in brand. De leadzanger van de band The Frames, Glenn Hansard, is bij een motorongeluk om het leven gekomen. De Ier was ook acteur en schreef muziek voor films. Zo speelde hij in de films Once and The Commitments. Hij won een Oscar in de categorie Beste Originele Nummer met de song Falling Slowly uit Once. Glenn Hansard was getrouwd en had een kind. Hij is 56 jaar geworden.

Het weer. De zon schijnt uitbundig en bij een zwak tot matige zuid- tot westenwind is het 29 tot 35 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam altijd nog werkzaamheden bij Dordrecht. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging een kwartier daardoor. Daardoor ook een kwartier vertraging op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep De Beveland.

0: Mis niks van het Zeeuwse nieuws. En hoor de lekkerste muziekmix. Non-stop. Streekomroep de Bevelanden.
1: To my unborn child. To my unborn child. In case I don't make it.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De politie heeft een minderjarige bewoner van een jeugdzorgcentrum in Beekbergen gearresteerd vanwege de brand bij het centrum gisteravond. Eerder deze maand werd in een verlaten pand in de Griekse hoofdstad Athene een koffer gevonden met daarin het lichaam van een 38-jarige Britse vrouw. Op 18 juli kreeg de politie een melding over een stinkende koffer. Het hoofd van het EU-noodcoördinatiecentrum waarschuwt Centraal-Europa, Griekenland en Italië voor een verhoogd risico op bosbranden. De leadzanger van de band The Frames, Glenn Hansard, is bij een motorongeluk om het leven gekomen. De Ier was ook acteur en schreef muziek voor films. Glenn Hansard was getrouwd en had een kind. Hij is 56 jaar geworden. Het weer. De zon schijnt uitbundig en bij een zwak tot matige zuid- tot westenwind is het 29 tot 35 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam wordt aan de weg gewerkt bij Dordrecht. De rechterrijstrook is daar dicht. Er staat 7 kilometer file met een uur vertraging. Aansluitend op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder door die werkzaamheden op de A16 ook een half uur vertraging. Er staat 4 kilometer file. Op de A29 vanuit Bergen-op-Zoom naar Rotterdam is de file oplossende bij knooppunt Hellegatsplein nog 3 kilometer en een kwartiertje vertraging doordat de brug even open is geweest. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De dienst Justitiële Inrichtingen bevestigt het incident in de gevangenis in Graven, waarbij vrijdag een gevangene een andere gevangene aanviel en wist te verwonden. De DJI meldt dat het slachtoffer naar het ziekenhuis moest en aangifte bij de politie mag doen. De dader zit in een afzonderingscel. Hij zou bij het koken een aardappelschilmesje gekregen hebben waarmee hij een medegevangene stak en sneed. De DJI wil verder geen antwoord geven op vragen vanwege een mogelijk politieonderzoek. Rond het Javaplein in Amsterdam-Oost heeft de gemeente betonblokken geplaatst. Op dit moment is daar het straatfeest Pride Oost aan de gang. Een woordvoerder zegt geen directe link met de aanslag op de Pride in Berlijn van afgelopen weekend te willen leggen. De gemeente maakt op ieder moment een veiligheidsanalyse. In Berlijn reed een man met een bestelbus in op feestende mensen. Vervolgens stak hij op mensen in. Er viel 1 dode te betreuren en 29 mensen raakten gewond. 1 dag later werd de dader door de politie doodgeschoten. In een appartement in het Franse Orange zijn de stoffelijke resten van 5 baby's verpakt in kartonnen dozen gevonden. De moeder en haar partner zijn vandaag in voorlopige hechtenis genomen. Justitie is een onderzoek gestart naar moord op een kind jonger dan 15 jaar oud. De moeder, die leidt aan zwangerschapsontkenning, was maandag met buikpijn in het ziekenhuis opgenomen en beviel van een baby. Haar partner stelde later die dag de autoriteiten op de hoogte nadat hij in dozen stoffelijke resten had gevonden. Dit jaar zal de Pride Walk in Hoorn niet tijdens de kermis in augustus georganiseerd worden, maar in het najaar, rond Coming Out Day op 11 oktober. De organisatie van de walk zegt dat deelnemers zich tijdens voorgaande jaren op de kermis onveilig hebben gevoeld. Mensen kregen met scheldpartijen te maken en er werden voorwerpen naar hen gegooid. Om de veiligheid te verbeteren wordt de walk verplaatst. De Roze Maandag op de kermis gaat wel gewoon door.

Het weer. De zon schijnt uitbundig en bij een zwak tot matige zuid- tot westenwind is het 29 tot 35 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A16 Breda en Rotterdam wordt aan de weg gewerkt bij Dordrecht. Daar is de rechterrijstrook dicht. Er staat 10 kilometer file. Vanaf Breda Noord heeft het verkeer een uur vertraging. Aansluitend bijna een half uur vertraging op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De dienst Justitiële Inrichtingen bevestigt het incident in de gevangenis in Grave, waarbij vrijdag een gevangene een andere gevangene aanviel en wist te verwonden. De DJI meldt dat het slachtoffer naar het ziekenhuis moest en aangifte bij de politie mag doen. Rond het Javaplein in Amsterdam-Oost heeft de gemeente betonblokken geplaatst. Op dit moment is daar het straatfeest Pride Oost aan de gang. In een appartement in het Franse Orange zijn de stoffelijke resten van 5 baby's verpakt in kartonnen dozen gevonden. De moeder en haar partner zijn vandaag in voorlopige hechtenis genomen. Dit jaar zal de Pride Walk in Hoorn niet tijdens de kermis in augustus georganiseerd worden, maar in het najaar. Rond Coming Out Day op 11 oktober. Het weer. De zon schijnt uitbundig en bij een zwak tot matige zuid- tot westenwind is het 29 tot 35 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Werkzaamheden op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij de Moerdijkbrug. De rechterrijstrook is daar dicht. Er staat 8 kilometer met een half uur vertraging. Aansluitend 20 minuten vertraging op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht. Bij knooppunt Klaverpolder rijdt het langzaam. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De 20-jarige man die vorige maand na het dodelijke ongeluk in de Zeeuwse Vogelwaarde werd opgepakt, blijkt eerder ook grove verkeersovertredingen te hebben gemaakt. Dat blijkt uit de uitspraak van de Raadkamer over de verlenging van het voorarrest. De rechtbank zegt dat de man die in Litouwen geboren werd keer op keer in de fout ging en daarbij andere verkeersdeelnemers in gevaar bracht. Bij het ongeluk op 11 juni kwamen 3 leerlingen en de directeur van een basisschool om het leven. Vlaardingen, Albrandswaard en Oegstgeest krijgen van de provincie Zuid-Holland een laatste kans om voldoende asielzoekers met een verblijfsvergunning van een huis te voorzien. Als ze dat niet voor 1 juli 2027 voor elkaar hebben, grijpt de provincie in. Op kosten van de genoemde gemeente zal de provincie dan de huisvesting voor statushouders regelen. Een paar maanden geleden kregen Zwijndrecht, Krimpenerwaard, Voorne aan Zee en Leidschendam-Voorburg ook al een laatste waarschuwing. Zij moeten voor 1 april volgend jaar aan de eisen voldoen. België gaat Frankrijk helpen met het bestrijden van de natuurbranden. Volgens de Belgische defensieminister Franken zijn er 2 brandweerwagens, 29 militairen en 9 waterbevoorradingswagens onderweg naar het zuidwestelijk deel van Frankrijk. De spullen en menskracht zijn voor 2 weken beschikbaar. Er kan verlengd worden. Franken zegt blij te zijn om de Fransen te helpen, maar ook de Belgen die daar wonen. Er werd een beroep op België gedaan via het burgerbeschermingsmechanisme van de EU. De Amerikaanse president Trump heeft Iran gedreigd met nieuwe aanvallen. Dit om de aanval met ballistische raketten die verijdeld werd op Amerikaanse militairen in Jordanië te vergelden. Volgens Trump gaat de VS ze hard raken. Iran kan een afranseling verwachten. Fox News liet Trumps uitspraken niet horen of zien, maar las ze voor. Vanmorgen vroeg meldde de VS dat er meerdere Iraanse ballistische raketten waren onderschept. Iran bevestigde vervolgens de aanval op Amerikanen in Jordanië.

Het weer, het blijft droog. In de nacht daalt de temperatuur niet verder dan een graad of 19. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door de werkzaamheden op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij de Moerdijkbrug 8 kilometer file en een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht. Aansluitend heeft het verkeer een kwartier vertraging op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

tot aan 7 uur vanavond. Eerst even Marcel Steenbakker bedanken die gisteren het programma van mij overgenomen heeft. Want ik had een technisch probleempje. Ik deed gisteren het programma vanaf huis. Tenminste, dat was de bedoeling. Dat doe ik wel vaker. Alleen om 4:15 klapte de complete internetverbinding eruit. Dus ja, dan ben je klaar. Marcel, nogmaals bedankt. Wij begonnen vandaag met de plaat uit 1981, Foreigner and Urgent. Het is vandaag 29 juli en wat gebeurt er allemaal in de geschiedenis? In 1958 wordt de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA officieel opgericht. En 2021, bij de Olympische Spelen in Tokio, wint de Nederlandse Roei 4 zonder stuurvrouw het Olympische goud. Zijn de mensen jarig op deze woensdag? Zeer zeker weten. Fernando Alonso wordt 45 jaar oud.

team van Aston Martin. Will Wheaton is ook jarig. Hij wordt 54. Het is een Amerikaanse acteur en vooral bekend als Wesley Crusher uit Star Trek The Next Generation. Laatst in het rijtje Martine McBride. Zij wordt 60 en ze is een Amerikaanse countryzangeres, bekend van hits als Independence Day. Mocht jij jarig zijn op deze woensdag, dan namens het hele team van harte gefeliciteerd en bouw een leuk feestje.

Ik had deze plaat al heel lang niet op de radio gehoord en ik dacht, daar kunnen we vandaag wel eens even verandering in brengen. Uit 1970, The Free and All Right Now. Om erbij, kwart over vijf geworden en dat betekent tijd voor het Beverlandse weerbericht voor morgen.

de tropische hitte van vandaag wordt het morgen minder heet op de Beverlanden. De dag die begint zonnig en droog. In de middag verschijnen enkele stapelwolkjes, maar het blijft naar verwachting droog. Er staat een zwakke tot matige westenwind. En windkracht staat er eventjes niet bij vandaag. Maximum temperatuur morgen 23 tot 25 graden op de Beverlanden. En de minimum temperatuur ongeveer 18 graden.

Daarin draaiden wij de Nederlandstalige plaat van dit uur. Niet nodig, je hoorde Fleming en Meteor. Daarvoor de grote hit van Bruno Mars van dit moment, On My Soul. De gemeente Capelle die verruimt de starterslening voor mensen die voor het eerst een huis willen kopen. Starters tot en met 35 jaar kunnen maximaal 40.000 euro lenen voor een bestaande woning of nieuwbouwwoning. Met aanpassing in de regeling wil de gemeente beter aansluiten bij de huidige huizenprijzen en de kansen voor starters om de woningmarkt vergroten. Tim van Dijk uit Collinsplaats die kijkt met trots terug op zijn eerste Tour de France. De wielrenner hielp zijn ploeggenoot Remco Evenepoel aan een tweede plaats in het eindklassement en noemt het een onvergetelijke ervaring. Na de zwaarste en snelste Tour ooit zit rust er voorlopig niet in, want Van Dijk rijdt deze week alweer meerdere criteriums in Nederland.

Een van mijn favoriete bands hoor, deze Toto. En van Toto deden wij die grote hit Rosanna. Daarmee werd het bijna 5:30. Dat betekent even tijd maken voor de headlines van het nieuws. De wereldgebeurtenissen in een notendop van 60 seconden. Mocht jij trouwens op dit moment onderweg naar huis zijn, dan heb ik er eentje die speciaal voor jou is. Heel groot hit van de Cars van heel wat jaren geleden alweer. Hier zijn ze met Drive.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De 20-jarige man die vorige maand na het dodelijke ongeluk in de Zeeuwse Vogelwaarde werd opgepakt, blijkt eerder ook grove verkeersovertredingen te hebben gemaakt. Vlaardingen, Albrandswaard en Oegstgeest krijgen van de provincie Zuid-Holland een laatste kans om voldoende asielzoekers met een verblijfsvergunning van een huis te voorzien. België gaat Frankrijk helpen met het bestrijden van de natuurbranden. De Amerikaanse president Trump heeft Iran gedreigd met nieuwe aanvallen. Dit om de aanval met ballistische raketten die verijdeld werd op Amerikaanse militairen in Jordanië te vergelden. Het weer. Het blijft droog. In de nacht daalt de temperatuur niet verder dan een graad of 19. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam bij knooppunt Zonzeel een kapotte vrachtauto. Rechterrijstrook is dicht en de vertraging 10 minuten. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam een stukje verderop bij de Moerdijkbrug werkzaamheden. Rechterrijstrook is dicht en de vertraging 10 minuten. En 10 minuten vertraging bij Barendrecht als je over de A29 vanuit Bergen-op-Zoom naar Rotterdam rijdt. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

All Things Under the Sun. En daar zit genoeg onder op deze dinsdag hoor. Want het zonnetje schijnt goed vandaag. We draaiden wat muziek van de Arnhemse Wolf. Daarvoor uit Ierland, The Lighthouse Family en High. Vrijwel alle fracties in de Provinciale Staten die zijn bereid om 22,1 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de bereikbaarheid tijdens de gedeeltelijke afsluiting van de Westerschelde-tunnel. Het extra geld is bedoeld voor onder meer pendelbussen, tijdelijke parkeerplaatsen en extra veerdiensten. Op 4 september nemen de Provinciale Staten een definitief besluit over het maatregelenpakket. De gemeente Noord-Beveland die start met het programma Power Up om eenzaamheid onder jongeren tegen te gaan. Deelnemers die komen eens per twee weken in kleine groepen bijeen om sociale vaardigheden te oefenen, ervaring te delen en nieuwe contacten op te bouwen. Met het initiatief wil de gemeente jongeren meer zelfvertrouwen geven en een sociaal netwerk.

En dat was hier nog een keer, die hele grote hit van Calvin Harris samen met Dua Lipa en One Kiss. Daarvoor hadden we nog een keer Calvin Harris, alleen dan met Jesse en Satisfied. En als je nou naar deze twee platen luistert, dan kun je goed horen dat op Satisfied een klein stukje van One Kiss van Dua Lipa geleend is.

Miley Cyrus, End of the World. Laten we daar niet op hopen, maar het is in ieder geval wel het eind van deel 1 van Naar Huis. Zometeen deel 2 van het programma, maar eerst even de nieuwsberichten en de mededelingen van 6 uur. Tot die tijd heb ik er nog eentje liggen. Dat is een plaat van Julian Lennon, inderdaad de zoon van John Lennon. Hier is hij met Lucky Ones. Tot zometeen voor deel 2.

Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bij station Rotterdam Centraal is vanochtend een man aangehouden nadat hij met een vuurwapen in de lucht had geschoten. Niemand raakte gewond. De politie kreeg rond 11 uur een melding over een man met een vuurwapen bij het treinstation. Op de plek werd een kogelhuls gevonden. Enkele minuten later werd een 26-jarige man uit Ridderkerk aangehouden. De verdachte zit vast en wordt verhoord. De politie onderzoekt ook of hij zorg nodig heeft. De Nederlandse binnenhavens willen eerder worden gewaarschuwd als vaarwegen door droogte dreigen te worden afgesloten. Volgens de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens waren de havens aan het Twentekanaal pas 24 uur voor de sluiting van de sluis bij Eefde op de hoogte. Daardoor was er nauwelijks tijd om alternatief vervoer te regelen. De vereniging pleit ook voor compensatie van extra kosten en steun voor bedrijven als werkzaamheden stilvallen. Volgens de koepelorganisatie dreigen andere sectoren als de bouw, landbouw en de industrie vast te lopen. De 20-jarige man die vorige maand na het dodelijke ongeluk in het Zeeuwse Vogelwaarde werd opgepakt, blijkt eerder ook grove verkeersovertredingen te hebben gemaakt. Dat blijkt uit de uitspraak van de Raadskamer over de verlenging van het voorarrest. De rechtbank zegt dat de man, die in Litouwen geboren werd, keer op keer in de fout ging en daarbij andere verkeersdeelnemers in gevaar bracht. Bij het ongeluk op 11 juni kwamen 3 leerlingen en de directeur van een basisschool om het leven. België gaat Frankrijk helpen met het bestrijden van de natuurbranden. Volgens de Belgische defensieminister Franke zijn er 2 brandweerwagens, 29 militairen en 9 waterbevoorradingswagens onderweg naar het zuidwestelijk deel van Frankrijk. De spullen en menskracht zijn voor 2 weken beschikbaar. Franke zegt blij te zijn om de Fransen te helpen, maar ook de Belgen die daar wonen. Er werd een beroep op België gedaan via het burgerbeschermingsmechanisme van de EU.

weer. Het blijft vanavond nog lang zonnig en warm. De temperatuur ligt rond de 25 tot 30 graden en er staat weinig wind. Komende nacht blijft het droog en zwoel met minima rond de 18 graden en lokaal een tropennacht. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A29 vanuit Bergen-op-Zoom naar Rotterdam is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen bij Barendrecht. Er waren eventjes een tweetal rijstroken dicht. Die zijn nu net weer vrijgegeven, maar er staat nog 8 kilometer file met een uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: airplay track van deze week op Streek Omroep de Beverlanden is de nieuwe single van Dax Hovius uit Capelle. Plaats heet Neem.
1: Naar huis.
2: Naar huis. Naar huis.
1: De Beverlandse avond.

Na de tropische hitte van vandaag wordt het morgen minder warm op de Beverlanden. De dag die begint zonnig en droog. In de middag verschijnen enkele stapelwolkjes, maar het blijft naar verwachting compleet droog. Er staat een zwakke tot matige wind uit het westen, windkracht 3. Morgen de maximumtemperatuur 25 graden en de minimumtemperatuur 18 graden. Op dit moment in Goes, buiten de studio, 34 graden.

En daarin draaiden we uit de Beveland de plaat van Jur en Bram van vorig jaar Stouter. Daarvoor Liam Payne en Rita Ora met een plaat die For You heet. En ik zit me net verbaasd te bekijken. Die komt al uit 2018. Zo snel kan de tijd gaan. De politie die zoekt een jonge verdachte die geld opnam met de bankpas van een 87-jarige vrouw uit Goes. Ze werd eind april opgelicht door nepagenten die haar geld, sieraden en bankpassen meenamen. Omdat de verdachte mogelijk minderjarig is, krijgt hij eerst een week de tijd om zichzelf te melden. Daarna kan de politie herkenbare camerabeelden publiceren. Het scheepvaartverkeer op het kanaal door Zuid-Beveland wordt op maandag 10 augustus 8 keer ongeveer 20 minuten stilgelegd. De stremmingen zijn nodig voor het verwijderen van hoogspanningsleidingen bij de sluizen van Hans Weert. De werkzaamheden maken deel uit van de vernieuwing van het Zeeuwse hoogspanningsnet.

Pixies uit België met zijn nieuwe single Live It All. En het gaat een hele grote hit worden. Bijna 6:30 geworden, tijd voor de headlines van het nieuws. Tot die tijd deze van The Glass Animals. Toepasselijk voor vandaag, Heatwaves.

Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bij station Rotterdam Centraal is vanochtend een man aangehouden nadat hij met een vuurwapen in de lucht had geschoten. De Nederlandse binnenhavens willen eerder worden gewaarschuwd als vaarwegen door droogte dreigen te worden afgesloten. De 20-jarige man die vorige maand na het dodelijke ongeluk in het Zeeuwse Vogelwaarde werd opgepakt, blijkt eerder ook grove verkeersovertredingen te hebben gemaakt. Dat blijkt uit de uitspraak van de Raadkamer over de verlenging van het voorarrest. En België gaat Frankrijk helpen met het bestrijden van de natuurbranden. Het weer. Het blijft vanavond nog lang zonnig en warm. De temperatuur ligt rond de 25 tot 30 graden en er staat weinig wind. Komende nacht blijft het droog en zwoel met minima rond de 18 graden en lokaal een tropennacht. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Destiny's Child en Independent Woman. Voor die geweldige nieuwe single van Martin Garrix die hij opnam samen met U2, Fireflies. De gemeente Borselen die biedt ook deze zomer gratis zonnebrandcrème aan op verschillende drukbezochte locaties. Met de actie wil de gemeente inwoners en bezoekers beschermen tegen schadelijke UV-straling. De dispensers staan onder meer bij het zwembad Stellenplas, sportverenigingen en dorpshuis Baarland. Inwoners kunnen ook suggesties doen voor nieuwe locaties. Een deel van de Zanddijk bij Kruiningen is sinds vorige week tot en met 20 augustus afgesloten voor verkeer. De afsluiting is nodig omdat Tennet werkzaamheden uitvoert aan de oude hoogspanningsverbindingen, ook daar dus. Als gevolg van deze werkzaamheden worden fietsers tussen Hansweert, Ierseke en het station in Kruiningen omgeleid. Nou, best wel lekker hoor, met deze temperaturen. Nog een stukje extra fietsen, zit je toch ook niet op te wachten. Airco aan op de fiets, net zoals hier in de studio. Dit is de

Lekker zomersplaatje, deze de single van Shakira, nummer 1 van Nederland. En Burna Boy. De ene komt uit Colombia en de andere die komt uit Nigeria. Dai Dai was de titel. Deze man is sinds vorig jaar helaas niet meer onder ons. Overleed vlak voor de kerst, Chris Rea. Die is hier met I Can Hear Your Heartbeat.

0: I just wanna leave this horrid place the way I came. But here we are again.
1: Kensington, en van Kensington deden wij Island. En ik blijf altijd geweldige muziek vinden. Mag trouwens in december naar een concert van Kensington in Amsterdam. Bijna 7 uur geworden. Dat betekent dat deze aflevering van Naar Huis erop zit. Ik wens je veel plezier met de collega's. Ik heb er nog eentje. Lionel Young en Messi. Tot morgen. You know

Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Op het Griekse eiland Kreta zijn twee brandweerlieden om het leven gekomen bij het bestrijden van een natuurbrand. Hun brandweerwagen raakte ingesloten door het vuur toen ze onderweg waren naar een andere brandhaard. De brand bij de stad Retimnon is volgens de autoriteiten onbeheersbaar geworden. Meer dan 100 brandweerlieden en blusvliegtuigen zijn ingezet. Griekenland kampt deze zomer opnieuw met natuurbranden, al is de situatie er vooralsnog minder ernstig dan in Frankrijk en Spanje. Bij station Rotterdam Centraal is vanochtend een man aangehouden nadat hij met een vuurwapen in de lucht had geschoten. Niemand raakte gewond. De politie kreeg rond 11 uur een melding over een man met een vuurwapen bij het treinstation. Op de plek werd een kogelhuls gevonden. Enkele minuten later werd een 26-jarige man uit Ridderkerk aangehouden. De verdachte zit vast en wordt verhoord. De politie onderzoekt ook of hij zorg nodig heeft. De Nederlandse binnenhavens willen eerder worden gewaarschuwd als vaarwegen door droogte dreigen te worden afgesloten. Volgens de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens waren de havens aan het Twentekanaal pas 24 uur voor de sluiting van de sluis bij Eefde op de hoogte. Daardoor was er nauwelijks tijd om alternatief vervoer te regelen. De vereniging pleit ook voor compensatie van extra kosten en steun voor bedrijven als werkzaamheden stilvallen. Volgens de koepelorganisatie dreigen andere sectoren als de bouw, landbouw en de industrie vast te lopen. En wereldster Madonna komt zaterdag naar Amsterdam. Dat heeft ze bevestigd via social media. De zangeres, die al decennia lang bekend staat als voorvechter van de LHBTI+ gemeenschap, staat op het World Pride Music Festival in Avas Live. Ook Bebe Rexha, Paris Hilton en DJ Honey Dijon treden op. En die laatste werkte al meerdere keren samen met Madonna.

weer. Het blijft vanavond nog lang zonnig en warm. De temperatuur ligt rond de 25 tot 30 graden en er staat weinig wind. Komende nacht blijft het droog en zwoel met minima rond de 18 graden en lokaal een tropennacht. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep

0: Ad Vermeer nog bedankt de afgelopen 2 uur op weg naar huis. Het Beverlandse avondprogramma. We luisteren naar het gouden oude programma van de streekomroep De Beverlanden. En straks om 9 uur krijg je bijbelles van Theo.
1: De deuren van Hof van Steen gaan weer open.

0: Uit die film Queer Summer Night. En ja, die gaan we nog volop krijgen, want hittegolf nummertje 4 is onderweg.
1: De zangeressen uit de roerige jaren 60.

0: Ja, ook deze dame die begon haar carrière in de jaren 60. Terwijl te staan, de derde single die ze uitbracht in 67, dat werd eindelijk een hit. Je bent niet hip. En daarna ging ze verder eigenlijk een beetje meer als achtergrondzangeressen bij diverse bands. Maar half jaren 70 bracht ze dan definitief door als solozangeres. Patricia Pai.
1: Een lekkere smartlapper.
0: Hij mocht als eerste zingen bij BZN Mama, maar daarna bracht hij zelf een album uit en scoorde daarmee meteen een nummer 1 hit. Jantje Smit. MUZIEK

0: Smartlappen gingen we dit keer naar 1997. De eerste allergrote hit solo voor Jantje. Het was toen nog Jantje Smit. Ik zing een lied voor jou alleen. Hij had daarvoor had hij al een singeltje uitgebracht samen met BZN Mama. Maar hiermee had hij zijn naam gevestigd.
1: Thuis, op je werk of onderweg. Met Streekomroep de Beverlanden.

0: Relax van Frankie Goes to Hollywood, een ware plaat met een rail. Toen het werd uitgebracht, werd hij door disjockey Mike Reed op BBC One in zijn live uitzending gewoon van de draaitafel afgesnokt en in tweeën gebroken, omdat hij de tekst eens wat beter had geluisterd. En dat was homo-exotische tekst, dat vond hij maar niets en werd ook in de baan gedaan bij de BBC. En de videoclip die erbij zat, dat was opgenomen in een SM-tent. Durrell was geboren.
1: De tijdmachine.
2: Op 29 juli 1981 trouwden prins Charles en Lady Diana Spencer in een ceremonie die wereldwijd gevolgd werd. Dit huwelijk was een van de meest besproken en bekeken evenementen van die tijd, met miljoenen mensen die de live-uitzending volgden. Helaas bleek het sprookjeshuwelijk geen blijvend succes. In augustus 1996 werd het huwelijk officieel ontbonden. Slechts een jaar later, in 1997, kwam Lady Diana tragisch om het leven bij een auto-ongeluk in Parijs.

0: 45 jaar geleden. Toen was dat sprookjeshuwelijk tussen Prins Charles en Lady Di. En ja, goed, dat spatte nou vrij snel uit elkaar. Want ja, goed, Charles die had altijd nog zijn oogje laten vallen op Camilla. En Bryan Adams bracht deze plaat in 84. Het was een soort love song naar Diane. En er werd later werd er dan beweerd dat ze ook nog een affaire hadden.
1: Het Hof van Steen.
2: Neemt je mee terug

0: We namen je mee terug naar 1957 met Danny en de Juniors en At the Hub. En de Hub, dat is een Amerikaans begrip voor een dansfeest voor tieners.
1: Hier is het album van de week.
0: Het achtste studioalbum van ZZ Top heet Eliminator. Met twee grote hits hier in Nederland. Sharp Dressed Man en Kimmy All Your Lovin'.

0: Album van de week, Elminator van ZZ Top. En dat leverde in Nederland 3 singles op. Kimmy All Your Loving, de grootste hit waar ze mee hier in Nederland doorbraken. Je hoorde de tweede grote hit, Sharp Dressed Man. En de laatste, Lex, die deed het hier niet echt zo best. Die kwam maar tot de 35e plaats. Maar is internationaal gezien de grootste hit die, van dit album.
1: Jan Steen brengt u op woensdag Gouwe Ouwe.

0: In de jaren 80 scoorde ze de ene na de andere grote hit, de Dolly Dots. Maar ze wisten maar met één plaat op die eerste positie te komen. En dat was deze Love Me Just A Little Bit More. Maar wat stond er eigenlijk 60 jaar geleden op die eerste plaat?
1: De nummer 1 van 60 jaar geleden.
0: Voor de derde week, The Kinks.

0: Voor de derde week staan ze op die eerste positie, de Kings en Sunny Afternoon op deze 30e juli 1966.
1: Muziek met eeuwigheidswaarde.

0: Daarna ze deed mee in 1970 aan het Eurovisie Songfestival met All Kind of Everything. En daarna werd het een beetje stil rond haar. Maar in 1977 kwam ze ijzersterk terug met deze Fairy Tale.
1: Thuis, op je werk of onderweg. Met Streekomroep de Beverlanden.

0: De unit in Hemp C, dat was van zo'n bakkie van Breaky Break. En ja, goed, dat was in de jaren 70 werd het ontzettend populair. Nadat de zeezenders ook verdwenen, dan zochten de mensen toch iets anders op om contact met elkaar te houden. En op 3 maart 1980 werd dan eindelijk die 27 Hemp C-band werd die dan legaal. Je moest er een vergunningje voor hebben en je mocht met een halve watt mocht je dan gaan tokkelen op 22 kanalen. Volgens mij is tegenwoordig bestaat het nog steeds, maar of er nog zoveel mensen eraan meedoen.
1: Wij zijn de Beverlanden.

0: 1998 draaiden er in de bioscopen Armageddon. Met in de hoofdrol onder andere Bruce Willis en Liv Taylor. En Liv Taylor, dat is de dochter van Steven Taylor. En die zanger bij Aerosmith, heel toevallig ook, maakte die dan ook een plaatje voor de soundtrack van die film I Don't Wanna Miss You a Thing, wat een enorme grote hit werd.
1: Hof van Steen, vervolg naar het nieuws met deel 2.
0: Zijn we weer bij u met de alarmschijf van 35 jaar geleden en natuurlijk de koffietip van Addy. Tot aan de tijd zijn van 8 uur krijgen we de Corkies uit 1980 en de Rovers Return.

Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het 14-jarige meisje dat in april dood werd aangetroffen in haar woning in het Limburgse Blerik bleek op haar bed te liggen en was vastgebonden toen ze gevonden werd. Dat werd vandaag bekend tijdens de eerste openbare zitting in de strafzaak tegen haar 59-jarige moeder. Ze heeft bekend haar dochter met messteken te hebben gedood. De vrouw wordt onderzocht in het Pieter Baan Centrum vanwege psychiatrische problemen. Haar man blijft ook verdachte, maar die is op vrije voeten. Het motief is nog altijd onduidelijk. Een 22-jarige Nederlander is in Griekenland opgepakt op verdenking van mensensmokkel. Volgens de Griekse politie vervoerde hij 3 Eritrese migranten zonder geldige papieren, van wie 2 in de kofferbak. De man negeerde een stopteken, probeerde te vluchten en verzette zich bij zijn arrestatie. Volgens de politie wilden de migranten via Thessaloniki verder reizen naar Noordwest-Europa, mogelijk Nederland. De Nederlander moet zich later voor de rechter verantwoorden. Op het Griekse eiland Kreta zijn 2 brandweerlieden om het leven gekomen bij het bestrijden van een natuurbrand. Hun brandweerwagen raakte ingesloten door het vuur toen ze onderweg waren naar een andere brandhaard. De brand bij de stad Retimnon is volgens de autoriteiten onbeheersbaar geworden. Meer dan 100 brandweerlieden en blusvliegtuigen zijn ingezet. Griekenland kampt deze zomer opnieuw met natuurbranden, al is de situatie er vooralsnog minder ernstig dan in Frankrijk en Spanje. Treinreizigers van de NS zijn in de eerste helft van dit jaar vaker te laat op hun bestemming aangekomen vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Volgens de spoorvervoerder kwam 86,3% van de reizigers op tijd aan. En dat is iets minder dan een jaar eerder, maar wel boven de norm die de NS met de overheid heeft afgesproken. De vertragingen kwamen onder meer door sneeuw in januari, zomerhitte en grote storingen aan het spoor. Financieel gaat het de NS juist beter door meer reizigers en hogere ticketprijzen.

Het weer. Het blijft vanavond nog lang zonnig en warm. Op veel plaatsen is het nog zo'n 25 graden. Komende nacht blijft het droog en zwoel met minima rond de 18 graden en lokaal een tropennacht. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de

0: Allemaal hartelijk welkom terug bij het Hof van Steen. En wij doken terug in het verleden naar 26 juli 1991. Ze bestonden al 10 jaar incognito en scoorden toen pas in 1991 scoorden ze de eerste hit hier in Nederland. Always There, deze samen met Jocelyn Brown. En het zou nog tot een derde plaats komen.
1: Blijf luisteren naar de radio.
2: Welkom terug bij het tweede uur Hof van Steen.

0: Voor de laatste keer deze maand, de koffietip van Addy, was Ilse de Lange en haar debuutsingle van alweer bijna 30 jaar terug, I'm Not So Tough.
1: Jan Steen, streekomroep De Beverlanden.

Ja, en ook deze man. Hij gaat al kweekje lang mee. Al sinds de jaren 60. En hij blijft maar gewoon hits maken. Deze hond is ook al ergens in de 80. Herman van Veen uit 1988 had hij het over de clowns.

0: Blauw van het album Blauw uit 91 was The Scene. En daarmee braken ze internationaal door, zowel in Nederland als in België. Want daar waren ze ook ontzettend populair.
1: Stars in Heaven. Stars in Heaven.
0: Ze werd geboren als Ellen Naomi Cohen op 19 september 1941. Maar we kennen ze beter als Cass Elliot, oftewel de dikke zangeres van de mama's en de papa's.

0: Ze werd geboren op 19 september 1941 en ze overleed op 32-jarige leeftijd op 29 juli 1974. Ellen Minoni Cohen. We kennen ze beter als Cass Elliot. En ze was de dikke zangeres, om er even een beeld te geven, van de mama's en de papa's die toen in 68 uit elkaar gingen. Startte ze een succesvolle solo carrière. En de eerste hit maakte ze Dream a Little Dream Baby.
1: Dit is muziek.
2: Ja?
1: Muziek zonder houdbaarheidsdatum.

0: Een wat minder bekende van Orchestral Manoeuvres in the Dark uit 1985. La Femme Excellence.
1: Ze waren groter in het buitenland.
2: Er was een tijd dat Nederland de wereld veroverde met muziek. Niet met één artiest. Niet met één hit. Maar met een hele golf van bands die in de jaren 60 en 70 de internationale hitlijsten bestormden. In Amerika, in Engeland, in Japan, in Duitsland. Overal werden ze omarmd als iets bijzonders. En toch, als je vandaag de dag vraagt hoe groot ze echt waren, hoe ver dat succes reikte, lijkt het dat we nooit goed hebben beseft hoe groot ze buiten onze grenzen waren. Hoe ver die muziek reikte. Hoe serieus het buitenland ons nam. Super Sister is een naam die zelfs in de eigen Nederlandse muziekgeschiedschrijving onderbelicht blijft. Terwijl sommige Britse muziekcritici hem beschouwden als een van de interessantste progressieve rockbands van het Europese vasteland, ze werden in dezelfde adem genoemd als Soft Machine en Henry Cow, namen die in Engeland als zwaargewichten golden. Vooral onder liefhebbers van de zogenoemde Canterbury Sound was de naam Super Sister bekend en gerespecteerd. Thuis, een vaste schare platenkopers. Een kleine, trouwe fanbase. Maar nooit de erkenning die ze in die internationale kenniskringen wel kregen. Het is het typische lot van een band die zijn tijd net iets te ver vooruit was.

0: Onderbelicht hier in Nederland, maar in het buitenland werden ze op handen gedragen. Super Sister, een formatie uit Den Haag met als belangrijkste lid Robert Jan Stip. En die kennen we dan weer later vanuit Nits.
1: Hier is het album van de week.
0: Meer dan 14 miljoen exemplaren gingen er van over de toonbank van het achtste album van ZZ Top, Eliminator.

0: Een exemplaar van Over de Toonbank. Verder op dat album stonden onder andere Sharp Dressed Man, dat een plaatsje lager kwam. En Legs, wat internationaal het meest succesvolle nummer van het album was.
1: De top 3 van 45 jaar geleden.
0: Genoteerd op 25 juli 1981, de hoogst nieuw binnenkomen vinden we No Mihables van Juan Parlo op nummertje 26. Van 26 naar nummer 13, de snelstijgende plaat A Woman Needs Love van Ray Parker Jr. en Radio. Op 5 van 3 Only Crying van Keith Marshall in de 8e week. En op 4 stijgend van 5 Rio van Maymouth in de 4e week.
1: En dit stond op nummer 3.

0: De Nederlandse zanger Lobo, we moeten er wel zeggen Nederlands bij, want er was ook nog een buitenlandse zanger Lobo. Lifte mee op het succes van de Stars on 45 en die bracht een medley uit van oude Harry Belafonte nummers onder de noemer The Caribbean Disco Show. En hij steeg in de derde week van 9 naar nummertje 3.
1: En dit stond op nummer 2.

0: geschreven door broer Ricky en vader Marty, was dat Kim Wilde en Secret Love, de haar tweede single. En die bleef staan in de zesde week op de tweede plaats.
1: En deze stond op nummer 1.

0: Wandering in Your Life is een nummertje van Michael Jackson. Eigenlijk uit 1975. Toen stond het op zijn vierde studioalbum Forever Michael. Maar door het succes van Off The Wall en het uitbrengen van de compilatiealbum One Day In Your Life werd deze opnieuw op single uitgebracht. En zie daar, steeg in de derde week van 6 naar nummer 1. Vraag je af, waar is de nummer 1 van vorige week gebleven? Die zakte in de 16e week van 1 naar nummer 8. Maar goed, ze hadden ook al 8 weken op die bovenste plaats gestaan.
1: De top 3 van 45 jaar geleden.
0: Gedateerd op 25 juli 1981. 3, afkomstig van nummer 9, Lobo en de Caribbean Disco Show in de derde week. 2 blijft staan, Secret Love van Kim Wilde in de zesde week. En je hoorde hem net, stijgend van 6 naar nummer 1 in de derde week. Michael Jackson's One Day In Your Life.
1: De deuren van Hof van Steen gaan weer dicht.
0: Inderdaad, wij gaan hier de lichten uit en de deur op slot. Met boven is Theo volop bezig in de voorbereiding voor zijn Gospel Magazine. En dat betekent straks na 9, 2 uur lang christelijke hip-hop, metal, Nederlandstalig en dance. Zolang het bij Theo in zijn format past. En dat is de gezonde radioactiviteit. Wij zijn er weer volgende week tussen 7 en 9 op de woensdagavond met een gouden overleving van het Hof van Steen. Maar we zijn er ook al op maandag tussen 9 en 11 direct naar de jongens van de Rockblok met een albumversie.
1: Hier is de Overdrive. Naar het Gospel Magazine.
0: En de Overdrive doen we dit keer met een nummertje van Joan Osborne, One of Us. Wat mij betreft graag veel plezier met Theo.

Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bij een droneaanval op de Egyptische havenstad Damietta is een Amerikaanse opslagtanker voor vloeibaar aardgas geraakt. Daarbij ontstond brand, die oversloeg naar een tweede gastanker. De bemanning is geëvacueerd en er zijn geen gewonden gemeld. Wie achter de aanval zit is nog onduidelijk. De aanval volgt op nieuwe spanningen in het Midden-Oosten, waarbij Iran en de Verenigde Staten elkaar de afgelopen dagen opnieuw hebben bestookt. Een groep nazaten van holocaustslachtoffers heeft aangifte gedaan tegen oud-GroenLinks PvdA-leider Frans Timmermans. Zij vinden dat Timmermans met uitspraken die hij deed tegenover de Belgische krant De Morgen over Israël de holocaust bagatelliseert en Joden beledigt. Timmermans zegt dat zijn woorden verkeerd worden uitgelegd en dat zijn vergelijking alleen betrekking had op het proces van ontmenselijking. Ook het Centraal Joods Overleg heeft de uitspraken scherp veroordeeld. Het 14-jarige meisje dat in april dood werd aangetroffen in haar woning in het Limburgse Blerik bleek op haar bed te liggen en was vastgebonden toen ze gevonden werd. Dat werd vandaag bekend tijdens de eerste openbare zitting in de strafzaak tegen haar 59-jarige moeder. Ze heeft bekend haar dochter met messteken te hebben gedood. De vrouw wordt onderzocht in het Pieter Baan Centrum vanwege psychiatrische problemen. Haar man blijft ook verdachte, maar die is op vrije voeten. Het motief is nog altijd onduidelijk. Een 22-jarige Nederlander is in Griekenland opgepakt op verdenking van mensensmokkel. Volgens de Griekse politie vervoerde hij 3 Eritrese migranten zonder geldige papieren, van wie 2 in de kofferbak. De man negeerde een stopteken, probeerde te vluchten en verzette zich bij zijn arrestatie. Volgens de politie wilden de migranten via Thessaloniki verder reizen naar Noordwest-Europa, mogelijk Nederland. De Nederlander moet zich later voor de rechter verantwoorden.

Het weer. Het blijft helder en warm met temperaturen die nog lang boven de 25 graden liggen. En ook de nacht blijft droog en zwoel. Later morgen neemt in het oosten de kans op een onweersbui toe. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep.

0: Ik zeg een hele goede avond. Gezellig dat je erbij bent. Je luistert natuurlijk naar jouw streekomroep de Beverlanden. En het is na 9 uur. Wat betekent op deze woensdagavond dat het tijd is voor 2 uur gezonde radioactiviteit. Wat gaan we doen? De afgelopen weken weten jullie dat jullie eigenlijk een beetje met vakantieuitzendingen hebben moeten doen. Die klonken ook net eventjes wat anders. Wat we nu gaan doen eigenlijk nog een paar weken is een soort van after vakantieparty. Want ik heb nog kinderen en kleinkinderen rondlopen. En die hebben nog wel vakantie. En daar wil ik ook nog een beetje van genieten. Dus zijn de uitzendingen even wat simpeler. Geen rubrieken, geen specifiek nieuwe releases. Maar kortom, wel heerlijke muziek.
1: Why should the devil have all the good music?
2: Gospel magazine.
3: Addicted to Jesus.
4: A to
0: Neem bijvoorbeeld deze. Hier is LG the Messenger en Bless Yourself.

eigenlijk zo mee zouden kunnen bij bijvoorbeeld een Q-Music, Radio 538 en allemaal dat soort dingen. Ja, je hoorde de Hench Tin remix van de plaat Deja Vu, gemaakt door Sidney Alexander. Daarvan LG The Messenger en Bless Yourself, een track uit 2025. En zoals ik het dus zeg, we hebben een beetje een soort van after vakantieparty. En dat gaan we nog een paar weken doen. Totdat de kinderen allemaal weer lekker naar school gaan. Tenminste, bij ons laat ik het zo zeggen. En dan betekent het dat ik gewoon weer meer tijd heb om in het programma te steken. Voor nu houden we het gewoon even wat eenvoudiger. Maar dat wil niet zeggen dat het minder leuk is. Neem bijvoorbeeld de volgende plaat. Is echt een pracht en een juweeltje. Is gemaakt door twee jonge jongens, Caleb en John. Die samengewerkt hebben met een oude rot in het vak. Ik heb dat alles eerder gezegd. Ik heb het dan over Steven Curtis Chapman. En samen hebben ze deze hele gezellige plaat gemaakt. En deze plaat heet dan ook heel simpel: Proud.

heerlijk om dit soort prachtige platen iedere woensdagavond tussen 9 en 11 uur aan je te kunnen presenteren hier op Streekomroep de Beverlanden.

hoorde Annie Kay en Contagious. En deze dame die heette vroeger eigenlijk anders. Toen noemde ze zichzelf One Day. Maar ach, blijkbaar vond ze dat niet goed genoeg. En heeft ze haar artiestennaam veranderd in Annie Kay. Daarvoor nog Caleb en John, samen met Stephen Curtis Chapman en Proud. En ja, misschien ken je dat liedje nog wel, hè? Van voor naar achter, van links naar rechts. Enfin, ik moet dat niet zingen. Ik ga dat ook niet doen, maar we gaan het wel eigenlijk even doen, maar dan op een totaal andere.

hoorde het. Een man en vrouw duo Neely en Kiss My Grits. En als je de tekst luistert, dan zou je kunnen denken dat het een heel Amerikaans nationalistisch liedje is. En dat is eigenlijk niet de bedoeling ervan. De man van het duo, Jeremy Neely, die is namelijk opgegroeid in een klein dorpje in Amerika. En natuurlijk volledig op het platteland. Maar hij paste eigenlijk niet helemaal in het dorp, om het maar zo te zeggen. Hij was net allemaal even anders. En op een gegeven ogenblik heeft hij gewoon gezegd van, joh, bekijk jij het maar. En als je niet mij kan accepteren zoals dat ik ben, dan kun je dus mijn kont kussen. Dat is eigenlijk wat Kiss My Grits betekent. En dat is eigenlijk voor de dames een nette manier om te zeggen, kus mijn kont. Ja, dat is Neely en Kiss My Grits. Daarvoor Melissa Burkey. En niet te vergeten natuurlijk ook nog Kenneth Clark met Back and Forth. Is het tijd geworden om eens even te gaan kijken naar het seizoen 2024 van Beste Zangers. De christelijke zanger Martijn Buwalda mocht daar namelijk aan meewerken. En hij maakte daar een paar echt prachtige liedjes die hij daar opnam. En hij stond zijn mannetje daadwerkelijk tussen al die woeste zangers. Als je me nu kon zien.

kan zo mee op de grote stations. Dunker samen met Melissa Leacher. De plaat heet The Feeling. Daarvoor hoor je Martijn Buwalda. En als je me nu kon zien, terug te vinden in de serie Beste Zangers 2024. Het leuke van vrijdraaien is dat je hier en daar eens af en toe een beetje meer terug in de tijd kan. Zo gaan we nu naar het jaar 2015. Want toen kwam namelijk Erin O'Donnell met haar single. En het past perfect in dit programma. Het heet namelijk Crazy. Crazy.

ja. In 2020 kwam Lauren Daigle met You Say. Dat werd een hele grote hit en een complete verrassing voor deze christelijke zangeres. Nu echter ondertussen in een modern jasje gestoken, zal ik maar zeggen. En het is een Nederlands-Braziliaanse productie, om het maar zo te zeggen. Dit was The Uprising in samenwerking met Guy Brazil, Roberto Rosso en Kira's Music en You Say. Daarvoor Aaron O'Donnell met Crazy, een track uit 2015, is het tijd geworden om even helemaal terug in de tijd te gaan. Naar een band die in 17 september 1993 een album uitbracht, getiteld Highlands. In die tijd werden ze genoemd de Toto van de christelijke muziek. En ik draai echt een fantastische track voor je. Hier is White Hearts en we noemen deze plaat The Cry. Zoals gezegd dus, van het album Highlands uit 1993.

En zoals gezegd, in die tijd werd deze formatie genoemd de Toto van de christelijke muziek. Helaas hebben ze nooit meer kunnen evenaren wat ze bereikt hebben met het album Highlands uit 1993. Je hoorde de formatie Whiteheart en The Cry. En ik weet nog dat ze rond die tijd ook in Nederland een keer waren op het Flevo Festival. Een festival dat echter niet meer bestaat. Die mocht toen daar ook zijn met een persconferentie van Whiteheart. Het leuke was dat eigenlijk de organisatie zoiets had van... ja, maar het is tijd voor jullie om door te gaan, want we hebben druk. En de mannen van Whiteheart zeiden van... jongens, we gaan eerst gewoon deze persconferentie afmaken... want deze mensen die tegenover ons zitten, die zijn speciaal voor ons gekomen.

En deze man bewijst dat ook rustigere platen prachtig kunnen zijn. Hij noemt zichzelf Stars Go Dim. En van hem hoorde je een track uit 2025. Vorig jaar dus nog redelijk recent. A Little Light. Zo, daarvoor dus White Heart en The Cry van het album Highlands. En daar een prachtige anekdote bij. En dat vind ik dan eigenlijk ook wel weer leuk om te vertellen. Als je al een poosje meedraait in het wereldje, dan maak je wel eens dingen mee. En dat is erg leuk. Grace Graber heeft natuurlijk het een en het ander op punkgebied gedaan. En dan vooral de laatste werkjes zijn vooral eerlijk gezegd allemaal worship songs. Alleen dan wel in een pop-punk versie, zoals zij het zelf noemt, gevormd. Met andere woorden, hier is Grace Graber en de punk version of Oceans.

even country op je radio. Samen met Anna Wilson en Cole Swindle hoorde je Still Do. Zo, we gaan ons opmaken voor het nieuws. Daarna zijn we terug met nog een uur gezonde radioactiviteit. Tot aan het nieuws hoor je muziek van Kate Thompson. And that's what the cross is for.

Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Nederland heeft op dit moment de slechtst gevulde gasvoorraden van Europa, dat schrijft de Telegraaf. De opslagen zijn voor nog geen 36% gevuld. Tegelijk valt een deel van de gasleveringen uit Qatar weg door de onrust in het Midden-Oosten. Daardoor moet Nederland meer gas inkopen op de wereldmarkt, waar de prijzen al oplopen. Volgens GasUnie bestaat het risico dat de gasopslagen niet op tijd voldoende zijn gevuld voor de winter. Bij een drone-aanval op de Egyptische havenstad Damietta is een Amerikaanse opslagtanker voor vloeibaar aardgas geraakt. Daarbij ontstond brand, die oversloeg naar een tweede gastanker. De bemanning is geëvacueerd en er zijn geen gewonden gemeld. Wie achter de aanval zit is nog onduidelijk. De aanval volgt op nieuwe spanningen in het Midden-Oosten, waarbij Iran en de Verenigde Staten elkaar de afgelopen dagen opnieuw hebben bestookt. Een groep nazaten van holocaustslachtoffers heeft aangifte gedaan tegen oud-GroenLinks PvdA-leider Frans Timmermans. Zij vinden dat Timmermans met uitspraken die hij deed tegenover de Belgische krant De Morgen over Israël de holocaust bagatelliseert en Joden beledigt. Timmermans zegt dat zijn woorden verkeerd worden uitgelegd en dat zijn vergelijking alleen betrekking had op het proces van ontmenselijking. Ook het Centraal Joods Overleg heeft de uitspraken scherp veroordeeld. En vandaag is de warmste 29 juli ooit gemeten in Nederland. In De Bilt werd 31,7 graden gemeten. En daarmee is het oude record uit 1948 met 2/10 van een graad verbroken. Volgens Weer Online is het al het 9e datumwarmterecord van dit jaar. Vanaf morgen wordt het minder warm. In het oosten kan het nog tropisch worden, maar vanaf vrijdag daalt de temperatuur naar zo'n 22 tot 27 graden.

Het weer. Het blijft helder en warm met temperaturen die nog lang boven de 25 graden liggen. En ook de nacht blijft droog en zwoel. Later morgen neemt in het oosten de kans op een onweersbui toe. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

Ik zeg een hele goedenavond. Gezellig dat je erbij bent in de tweede uur gezonde radioactiviteit. Geopend door Tori Kelly en haar laatst uitgebrachte single, voor zover ik weet, genaamd Control. Zo, en zoals gezegd, even een soort van aftervakantieparty. Dat doen we nog een paar weken, want we maken even de programma's wat simpeler. Even nog geen rubrieken en dat soort zaken in verband met toch nog vakantieperikelen van onder meer kinderen en kleinkinderen. Ja, en die horen er toch ook bij. En daar willen we af en toe ook een beetje van genieten. Dus maken we het nog even wat eenvoudiger. Toch hebben we heel veel fijne muziek. Neem bijvoorbeeld Sofika, Ben Fuller, Amanda Nolan, Wim Beverlander, John Slit, Haley Hutchinson en nog veel meer. Laten we eerst maar eens even het over jou gaan hebben. Ja, want deze plaat gaat echt over jou. Jij bent een wonder. Met andere woorden, miracle. Hier is For King & Country.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

ook altijd leuk hoor. Een plaatje van Sofika tussendoor. En ja, soms kan je dat hebben, hè? Dat je jezelf eigenlijk een beetje verliest in je emoties. En ja, Sofika schijnt daar nog wel vaker last van te hebben. Want ze zegt, I lost myself again and again. Zo, een plaatje uit 2025 met daarvoor voor King & Country. En ja, dat plaatje, dat ging toch echt over jou. Want je bent namelijk een wonder, een miracle. Tijd geworden om eens even naar een schijfje te gaan kijken. Tenminste, beter gezegd, luisteren. Hij heet The Black Sheep Tour met als subtitel Songs from the Road. En we hoorden daarin Ben Fuller. Deze track heet Higher.

Ja, echt. Deze plaat doet me een beetje denken aan bijvoorbeeld, wat zal ik zeggen, de psalmen van David. Echt uitroepen naar God en het soms allemaal niet begrijpen. En hij heeft nou eenmaal ook heel veel last van mentale problemen. En toch gelooft hij gelukkig wel, maar roept het ook vaak uit naar God. De EP Fear kwam uit 2025. Ik draaide voor jou de titeltrack. Met daarvoor Ben Fuller en Higher van zijn Black Sheep Tour. Is het tijd geworden om eens even toe te geven dat we misschien niet beter zijn dan Eva in het paradijs? En dat doen we samen met Amanda Nolan. En deze heet dan ook No Better Than Eve.

0: Silence hoorde je van Grace and Max. Daarvoor Amanda Nolan en No Better Than Eve. Zo, en dan dacht je misschien dat we het vorige uur best wel behoorlijk terug in de tijd gingen. Echter gaan we nu nog verder terug in de tijd. Namelijk naar het jaar 1985. Wim Beverlander kwam toen met een van zijn eerste werkjes. Het album Postzegel. En laat ik nou de titeltrack voor je hebben. En een tijdje terug heb je die misschien ook al wel gehoord. Ik weet het niet 100% zeker, maar hij is gewoon leuk. Dus laten we maar eens luisteren naar een postzegel. En dan bedoel ik werkelijk niet jouw gezicht.
1: Ik

Ja, ja, go. Met andere woorden, let it go. En dat dan wel van het album Go uit 2020. De man die het zong was John Slid. En John Slid die doet het allemaal nog steeds. Hè. Die is nog steeds bijzonder actief in de muziek. En de man is ondertussen 76 jaar, kun je nagaan. Daarvoor hoorde je Wim Beverlander uit 1985 met Postzegel. En dat van het gelijknamige album. Als je dan denkt bij jezelf, ja, dat is wel allemaal heel oud. Dat gaan we natuurlijk niet meer vinden op de streamingplatforms. Dat klopt niet, want Wim Beverlander heeft dat album Postzegel gewoon lekker op zijn streamingplatform staan. Dus je kan daar gewoon lekker terecht. En dan kan ik je vertellen dat één deel is gewoon studiowerk. En het tweede deel of een ander deel is namelijk, wat zal ik zeggen, live werk. En ik moet zeggen, dat is ook van harte aanbevolen om dat te beluisteren. Want er zitten gewoon leuke stukjes tussen. De volgende, die gaat het water in, om het maar zo te zeggen. Want gedoopt, dus laten we de duivel achter in het water. Devil in the water. Je gaat luisteren naar muziek van Hayley Hutchinson.

Ik vind dit een heerlijk plaatje. Je hoort de muziek van Ben Compton en Mess Like Me. En het leuke ervan is dat hij zichzelf een puinhoop voelt. En dat vindt dat hij een puinhoop is. En dat hij er zo'n vrolijk liedje van kan maken. Ja, ik heb het al vaker gezegd. Het plaatje is ook al vaker voorbij gekomen. Maar Gunst, ik vind dat toch eigenlijk knap hoor. Zo'n vrolijk liedje maken. Terwijl dat je eigenlijk een heel negatief ding is. Daarvan hoorde je Haley Hutchinson. Zo, dat is best een lastige naam soms. En Devil in the Water. En dat is een hele fijne plaat ook, moet ik eerlijk zeggen. De volgende komt van een kikkertje in mijn keel. Oh nee, toch niet. Van een EP'tje getiteld I Won't Be Silent.

0: soms mis je mensen. En dan denk je bij jezelf, al kon ik je nog maar even spreken. Al kon ik nog maar even je aan de telefoon hebben. Om eens eventjes met je erover te hebben hoe dat nou eigenlijk met je gaat. En dat soort zaken. Ja, soms mis je gewoon iemand. Maar ja, dan is de persoon overleden. En dan wordt het toch lastig om te bellen. You were redeemed and one more time. Daarvoor en Michelle Lee en Incredible van de EP I Won't Be Silent. Is het tijd geworden om een beetje wat gevoel te gaan creëren. We gaan voelen met Elijah Thomas. Dit is Feel.
1: I don't wanna waste your time. Getting on my knees when I'm praying every morning. Hoping I can do this right. I kind of feel shame cause it doesn't feel important. Try

Ja, verleiding, daar hebben we allemaal wel eens last van. En Dax dus uiteindelijk ook. Daarom heeft hij dit lied gemaakt, Dead Temptation. Daarvoor hoorde je Elijah Thomas en Feel. Zo, en dan gaan we er zo nog eentje doen, voordat we daadwerkelijk afscheid gaan nemen. Je gaat namelijk luisteren naar Thankfully Christian en deze mooie Do Not Fear.

0: Zo, je hoorde Thankfully Christian en Do Not Fear te vinden op de EP I Am A Child Of God. Zo, en dan kan ik je vertellen dat het zo langzamerhand tijd is om afscheid van je te gaan nemen. En dat gaan we doen zometeen met een heel leuk plaatje. En die doe ik eigenlijk een beetje voor mijn vrouw. Ja, die mag ook wel eens een keer verwend worden, toch? Het heet namelijk Avontuur van Christy. En je vindt het terug op het album Ontdekkingstocht uit 2019... Ja, en lieve mensen, ik kan je vertellen dat ik je een hele mooie avond nog ga wensen. Eventueel voor straks natuurlijk wel trusten, hoewel het begint een beetje tijd te worden, zo tegen 11 uur. En wat mij betreft gewoon heel graag tot volgende week. Bye bye.
1: Ik ben

Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Oekraïne vreest dat Rusland vannacht een grootschalige luchtaanval uitvoert. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat Rusland daar al dagen voorbereidingen voor treft. Hij doet daarom opnieuw een dringend beroep op bondgenoten om extra Patriot luchtafweerraketten te leveren. Tegen nieuwsite Axios zegt Zelensky dat hij president Trump heeft gevraagd om een winterpakket met 300 Patriots. Trump zou hem beloofd hebben te onderzoeken wat mogelijk is. Het Italiaanse parlement heeft ingestemd met een wetsvoorstel waardoor drugs- en alcoholverslaafde gevangenen hun celstraf voortaan thuis kunnen uitzitten. Voorwaarde is wel dat zij een rehabilitatieprogramma volgen. De maatregel moet helpen de overvolle gevangenissen te ontlasten. Alleen veroordeelden met een celstraf van minder dan 8 jaar komen ervoor in aanmerking. Critici vrezen dat er te weinig toezicht is en dat de uitvoering tekort zal schieten. Nederland heeft op dit moment de slechtst gevulde gasvoorraden van Europa, dat schrijft de Telegraaf. De opslagen zijn voor nog geen 36% gevuld. Tegelijk valt een deel van de gasleveringen uit Qatar weg door de onrust in het Midden-Oosten. Daardoor moet Nederland meer gas inkopen op de wereldmarkt, waar de prijzen al oplopen. Volgens GasUnie bestaat het risico dat de gasopslagen niet op tijd voldoende zijn gevuld voor de winter. En een Nederlands stel heeft in Frankrijk een duur etentje afgesloten met een bezoek aan de politie. De twee liepen op hun trouwdag weg uit een Michelin-sterrenrestaurant zonder de rekening van €234 te betalen. Ze werden de volgende ochtend aangehouden nadat de eigenaar van hun hotel hen had herkend. Het stel zei te denken dat ze niet hoefden te betalen omdat het eten tegenviel. Uiteindelijk is de rekening alsnog voldaan.

Het weer. Het blijft helder en warm. De temperatuur daalt naar 18 graden. In steden en langs de kust blijft het lokaal boven de 20 graden. Later neemt de bewolking toe en dan kan in het oosten en zuidoosten een bui met onweer ontstaan. De maxima liggen donderdag rond de 25 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Beverlanden.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Zeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: Een positief geluid van ons voor jou. Streekomroep de Bevelanden.
1: They gonna understand. It's we all fight some type of thing.

Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Op het Domplein in Utrecht hebben honderden mensen stilgestaan bij de dodelijke aanslag op de Pride in het Duitse Berlijn. Tijdens de herdenking sprak burgemeester Sharon Dijksma haar steun uit aan de queergemeenschap en riep zij op om haat en discriminatie krachtig af te wijzen. Na afloop legden aanwezigen bloemen bij het Sodom-monument. Bij de aanslag zaterdagavond kwam een vrouw om het leven en raakte 31 mensen gewond. De Duitse autoriteiten gaan uit van een islamitische terreuraanslag. De natuurbranden breiden zich verder uit in Zuid-Europa. Na Spanje en Frankrijk is nu ook Portugal getroffen. In het noorden van het land zijn inwoners van een dorp geëvacueerd omdat een natuurbrand het dorp heeft omsingeld. Door de aanhoudende hitte met temperaturen tot rond de 40 graden neemt het risico op nieuwe branden verder toe. Door de aanhoudende hitte blijven de zorgen over de nieuwe natuurbranden in Zuid-Europa groot. Het Italiaanse parlement heeft ingestemd met een wetsvoorstel waardoor drugs- en alcoholverslaafde gevangenen hun celstraf voortaan thuis kunnen uitzitten. Voorwaarde is wel dat zij een rehabilitatieprogramma volgen. De maatregel moet helpen de overvolle gevangenissen te ontlasten. Alleen veroordeelden met een celstraf van minder dan 8 jaar komen ervoor in aanmerking. Critici vrezen dat er te weinig toezicht is en dat de uitvoering tekort zal schieten. De Britse koninklijke paleizen hebben vorig jaar minder bezoekers getrokken. In totaal kwamen er zo'n 182.000 mensen minder dan een jaar eerder. Volgens de Royal Collection Trust was die daling verwacht. De afgelopen jaren zorgden de kroning van koning Charles en andere grote evenementen juist voor extra belangstelling. Ook konden minder bezoekers terecht in Buckingham Palace vanwege renovatiewerkzaamheden.

Het weer. Het blijft helder en warm. De temperatuur daalt naar 18 graden. In steden en langs de kust blijft het lokaal boven de 20 graden. Later neemt de bewolking toe en dan kan in het oosten en zuidoosten een bui met onweer ontstaan. De maxima liggen donderdag rond de 25 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Word elke dag bemoedigd en geïnspireerd. Laat de muziek je raken. Het nieuws je informeren. Het geluid van de Beverlanden. Iedere ochtend van 7 tot 9 met Marcel Steenbakker.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Op het Domplein in Utrecht hebben honderden mensen stilgestaan bij de dodelijke aanslag op de Pride in het Duitse Berlijn. Tijdens de herdenking sprak burgemeester Sharon Dijksma haar steun uit aan de queergemeenschap en riep zij op om haat en discriminatie krachtig af te wijzen. Na afloop legden aanwezigen bloemen bij het Sodom-monument. Bij de aanslag zaterdagavond kwam een vrouw om het leven en raakte 31 mensen gewond. De Duitse autoriteiten gaan uit van een islamitische terreuraanslag. De natuurbranden breiden zich verder uit in Zuid-Europa. Na Spanje en Frankrijk is nu ook Portugal getroffen. In het noorden van het land zijn inwoners van een dorp geëvacueerd omdat de natuurbrand het dorp heeft omsingeld. Door de aanhoudende hitte met temperaturen tot rond de 40 graden neemt het risico op nieuwe branden verder toe. Door de aanhoudende hitte blijven de zorgen over de nieuwe natuurbranden in Zuid-Europa groot. Het Italiaanse parlement heeft ingestemd met een wetsvoorstel waardoor drugs- en alcoholverslaafde gevangenen hun celstraf voortaan thuis kunnen uitzitten. Voorwaarde is wel dat zij een rehabilitatieprogramma volgen. De maatregel moet helpen de overvolle gevangenissen te ontlasten. Alleen veroordeelden met een celstraf van minder dan 8 jaar komen ervoor in aanmerking. Critici vrezen dat er te weinig toezicht is en dat de uitvoering tekort zal schieten. De Britse koninklijke paleizen hebben vorig jaar minder bezoekers getrokken. In totaal kwamen er zo'n 182.000 mensen minder dan een jaar eerder. Volgens de Royal Collection Trust was die daling verwacht. De afgelopen jaren zorgde de kroning van koning Charles en andere grote evenementen juist voor extra belangstelling. Ook konden minder bezoekers terecht in Buckingham Palace vanwege renovatiewerkzaamheden.

Het weer. Het blijft helder en warm. De temperatuur daalt naar 18 graden. In steden en langs de kust blijft het lokaal boven de 20 graden. Later neemt de bewolking toe en dan kan in het oosten en zuidoosten een bui met onweer ontstaan. De maxima liggen donderdag rond de 25 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Op het Domplein in Utrecht hebben honderden mensen stilgestaan bij de dodelijke aanslag op de Pride in het Duitse Berlijn. Tijdens de herdenking sprak burgemeester Sharon Dijksma haar steun uit aan de queergemeenschap en riep zij op om haat en discriminatie krachtig af te wijzen. Na afloop legden aanwezigen bloemen bij het Sodom-monument. Bij de aanslag zaterdagavond kwam een vrouw om het leven en raakte 31 mensen gewond. De Duitse autoriteiten gaan uit van een islamitische terreuraanslag. De natuurbranden breiden zich verder uit in Zuid-Europa. Na Spanje en Frankrijk is nu ook Portugal getroffen. In het noorden van het land zijn inwoners van een dorp geëvacueerd omdat een natuurbrand het dorp heeft omsingeld. Door de aanhoudende hitte met temperaturen tot rond de 40 graden neemt het risico op nieuwe branden verder toe. Door de aanhoudende hitte blijven de zorgen over de nieuwe natuurbranden in Zuid-Europa groot. Het Italiaanse parlement heeft ingestemd met een wetsvoorstel waardoor drugs- en alcoholverslaafde gevangenen hun celstraf voortaan thuis kunnen uitzitten. Voorwaarde is wel dat zij een rehabilitatieprogramma volgen. De maatregel moet helpen de overvolle gevangenissen te ontlasten. Alleen veroordeelden met een celstraf van minder dan 8 jaar komen ervoor in aanmerking. Critici vrezen dat er te weinig toezicht is en dat de uitvoering tekort zal schieten. De Britse koninklijke paleizen hebben vorig jaar minder bezoekers getrokken. In totaal kwamen er zo'n 182.000 mensen minder dan een jaar eerder. Volgens de Royal Collection Trust was die daling verwacht. De afgelopen jaren zorgde de kroning van koning Charles en andere grote evenementen juist voor extra belangstelling. Ook konden minder bezoekers terecht in Buckingham Palace vanwege renovatiewerk.

Het weer. Het blijft helder en warm. De temperatuur daalt naar 18 graden. In steden en langs de kust blijft het lokaal boven de 20 graden. Later neemt de bewolking toe en dan kan in het oosten en zuidoosten een bui met onweer ontstaan. De maxima liggen donderdag rond de 25 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.